0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17... Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. En het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
2: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd Den Daas plaatst er een kanttekening bij.
3: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
1: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
2: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
3: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
1: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. Verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
2: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anna de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
3: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
1: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zijn hele carrière voor AC Milan, van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek
1: van Oost Veluwezoom.

0: Goedemorgen. Het is zonnig. We kijken naar buiten. We hebben gauw vanmorgen. Ik was hier extra vroeg. Want we hebben een interview op moeten nemen vanwege de beschikbare tijd. Maar dat geeft niet. Dat gaat u in de loop van de komende uren horen. Maar ik was hier dus mooi vroeg. En dat betekende, ja, dat het er nog geen 30 graden was op dat moment. Dus we hebben hier alle deuren tegen elkaar openstaan. We gaan zo nog even op zoek naar een ventilator die de wind van voor naar achter door ons gebouwtje heen kan sturen. Zodat we er zonder zweetokseltjes bij kunnen zitten deze morgen. Hartelijk welkom. U luistert naar de brunch editie Brummenvorst op deze vrijdagmorgen. En dat is de 31ste juli 2026. Met weer een aantal onderwerpen uit die uitgezocht zijn door onze redacteur Herman Woudenberg. Ik ben daar zo blij mee dat ik daar tegenwoordig wat minder tijd aan hoef te besteden. Maar ja, zo gaat dat in het wereldje van de lokale omroep. Als je een beetje gegrepen bent, heb je soms zoveel taken dat het leuk is als iemand anders wat voor je doet. Maar wederom deze ochtend weer interessante taken daar gaan we straks het even over hebben. En we hebben natuurlijk in brunch, en dat is gebruikelijk, veel muziek wat
1: brunch,
0: dat betreft.
1: Een en al gezelligheid.

0: Ja, en dat was Such a Night, Ricky Gordon, op deze vrijdagochtend, de 31ste. Welkom bij brunch, had ik al gezegd, maar ja, nog een welkom. Ja, af en toe een wolkje voor de zon zo te zien naar buiten toe. Want de deur staat nog open, zodat ik van voor naar achter onze studio heen kan kijken. En misschien wilt u dat ook wel een keertje. Wandel gewoon binnen op de...
1: Aangelegd. En dat moet je natuurlijk bijhouden. En dan heb je de scoreborden, de ballen moeten in orde zijn. En ja...
0: Oh, je zegt de ballen moeten in orde zijn, maar iedereen heeft toch zijn eigen setje, heb ik altijd goed begrepen, want anders ligt die niet lekker in de hand.
1: Ja, ja, nee, de meesten hebben inderdaad een eigen setje, maar we hebben ook natuurlijk reserveballen voor mensen die als gast komen kijken of het eens een keer willen proberen. Dan hebben we een hele bak met reserveballen en dat moet ook in orde blijven.
0: Ja, begrijp ik nou van jou dat je eigenlijk vanaf het eerste moment onderdeel was van de technische dienst?
1: Ja, ja, precies.
0: Betekent dat dan ook dat je zeg maar in de aanloop naar de aanleg ook al de nodige activiteit had? Want ja, het moet toch wel voldoen aan een aantal specificaties, denk ik.
1: Ja, ja, zeker. Zeker.
0: En, nou, en, en, en,

0: En hoe ging dat een beetje?
1: Nou, ik kwam eigenlijk op het idee, ik heb altijd in Amersfoort gewoond en sinds 13 jaar nu hier in Eerbeek. En in Amersfoort hadden we een prachtige banen. En in Eerbeek was er helemaal niets. Ik dacht, nou, dat kan niet. Dat kan niet. Dus toen ben ik naar de gemeente Brummen gegaan, waar wij dus onder vallen. Ah, ja. En dan kom je bij de stichting Welzijn Brummen.
0: Ja.
1: En die zeiden, wat een leuk idee. Nou ja, dat was stap 1 eigenlijk.
0: Ja, ja, daar moet het beginnen, hè? Dat er iemand het in ieder geval leuk vindt.
1: Ja, precies. Nou, toen kreeg ik nog 2 mensen erbij en toen waren we met z'n drieën. Een goede organisator en een goede financiële man. En toen zijn we gaan denken van hoe kunnen we dat nou aanpakken.
0: Ja.
1: En nou bleek dat de oude Mulo op de Derkskamp eigenlijk een groot stenen speelde, ja, wat was het, een speelveld voor de kinderen vroeger was en waar eigenlijk niks mee wordt gedaan. En omdat Tjarek Riks, en dat zo heet dat, dat gebouw, eigenlijk ook geen idee had wat ze ermee zouden moeten, kwamen we op het idee om daar 3 baden aan te leggen.
0: En nou, is dat streng gereglementeerd, hoe zo'n baan er dan uit moet zien? Want ik neem aan dat jullie ook een soort competitie meespelen, of niet?
1: Ja, soms wel. Maar de prioriteit ligt op gezelligheid, hoor.
0: Oké, ja, ja. Elkaar ontmoeten.
1: Ja, joh.
0: Beetje campingachtige taferelen.
1: Precies. We hebben ook ter ere van het feest van 5-jarig bestaan een Franse middag gehouden met lekkere hapjes en accordeonmuziek en gezelligheid. En dat hoort er ook bij natuurlijk.
0: Ja, dus ja. Ik las in het persbericht een vaste ontmoetingsplek waar wekelijks met veel plezier wordt gespeeld. Maar zijn er dan ook mensen die eigenlijk gewoon aankomen en dat zou ook mijn attitude denk ik zijn op een camping. Ik zet mijn stoeltje neer en ik doe mijn armpjes over elkaar en ik hoop dat er iemand op tijd een glaasje wijn naast me neerzet.
1: Ja.
0: En, meer doe ik ook niet.
1: Nee, maar zo, maar zo werkt het vaak. Iemand komt kijken en die zegt, nou, mag ik het ook eens proberen? En nou, die probeert het dan.
0: Ja.
1: En je moet bij het begin beginnen, zal ik maar zeggen. Het zijn zware ballen en er zit natuurlijk wel een bepaalde techniek in om te gooien.
0: Toch wel?
1: Jazeker.
0: Mag je ook stiekem onderhands gooien of niet?
1: Oh, je mag op alle manieren, al is het achterstevoren. Je mag op alle manieren gooien. Daar zijn geen regels
0: daar
1: voor.
0: Daar zijn geen regels voor.
1: Ja. Je moet wel binnen een 50 centimeter cirkel. Je krijgt zo'n ring en dan moet je instaan en met 2 voeten op de grond. En vanuit die positie moet je dus gooien.
0: Oké. Okay. Nou, dat maakt wel dat er gelukkig ook in zo'n baan je een beetje kan schuiven, zodat er geen gladde plekken ontstaan, zou ik maar zeggen.
1: Nee, het moet echt een egale baan zijn. En de baan is 13 meter lang. En het speelveld hè, op die 13 meter is 10 meter.
0: Oké.
1: En het buutje, dat kleine balletje, dat mag je dan gooien tussen de 6 en de 10 meter.
0: Kijk.
1: Nou, en dan begint het spel eigenlijk.
0: Dan begint het spel, ja, vooral. Ik heb altijd begrepen, je moet vooral zorgen dat andere ballen verdwijnen of zo. Zoiets is het toch?
1: Ja. Nou, je kan dus plaatsen, dat wil zeggen zo dicht mogelijk bij het buutje je ballen proberen neer te leggen. En je kan schieten. En schieten is dus die bal die te dicht bij voor jou van de tegenstander bij het buurtje ligt, om die dan weg te werken natuurlijk.
0: Ja. Ik hoor aan jouw stem gewoon dat je er heel veel plezier aan hebt.
1: Ja, het is gewoon gezellig.
0: Hoeveel mensen heb je nou op zo'n, wat is het, op een middag ergens in de week?
1: Nou, meestal zijn zo'n man op 15 zo'n beetje. Maar we hebben 35 leden, tussen de 30 en de 35.
0: Oh, dat is toch waanzinnig.
1: Ja, we kunnen er nog wel 15 bij hebben. 50 is het maximum voor 3 banen.
0: Ja.
1: Maar we hebben een leuke vaste groep, ja. En
0: nou liggen die banen er natuurlijk gewoon de hele week. Je hebt een vast moment waarop je met elkaar zeg maar afspreekt, denk ik dan.
1: Correct.
0: Maar in die tussentijd liggen die banen liggen er te liggen. Dus betekent het gewoon dat er ook tussendoor mensen zijn die gewoon met z'n 2 of z'n 3, net als bij biljarten, zeggen van nou, kom, zullen we vanmiddag even een half uurtje gooien of zo?
1: Ja hoor, ja dat is vrij hoor. Als mensen zelf ballen hebben en een keertje willen gooien. Het is natuurlijk van de gemeente ook, hè. De gemeente heeft een groot aandeel hierin gehad. En het heeft een enorme sociale functie natuurlijk.
0: Ja.
1: Om met elkaar plezier te maken en contact te leggen.
0: Ja. Is het nou zo dat jullie bestaan nu 5 jaar? Als je dan op de baan staat en je kijkt een beetje om je heen, dan denk je, nou, de meeste mensen hiervan heb ik 5 jaar geleden, zag ik die ook al. Oftewel, sterft het langzaam qua leeftijd uit?
1: Nee, dat kan ik nog niet zeggen. Nee. We begonnen met, denk ik, 12 mensen en dat breidde zich langzaamaan uit. En de Stichting Welzijn Brummen die promoot ook regelmatig en we zetten wel eens wat in het krantje dat loopt zo. Dat gaat prima. Dat gaat prima.
0: En hebben jullie al een jeugdcompetitie tot 12 jaar?
1: Nee, het zijn meestal toch de iets ouderen.
0: Ja.
1: Zeg maar de 50-plussers, dat is wel het gros.
0: Nou doe je hier al ruim 5 jaar mee. Je kwam vanuit Amersfoort, daar deed ik het eigenlijk ook al. Wat maakt voor jou dit spel zo interessant?
1: Wat maakt het voor mij interessant?
0: Ja.
1: Nou ja, allereerst, je wil je ook inzetten voor het dorp. Om gezamenlijk iets te doen, ook op sociaal gebied. En ja, we weten allemaal dat er ook best veel eenzaamheid is van mensen die toch wel graag een contact zouden willen. Dus we bieden een extra mogelijkheid om zo in contact te komen met anderen.
0: Ja, ja.
1: En ja, ik ben nogal sociaal, dus ik vind het prachtig als hoe meer mensen, hoe meer zielen, hoe meer vreugd met elkaar.
0: Ben je dan een fanatieke meespeler of ben je een stille genieter op dat beroemde bankje aan de zijkant?
1: Nee, ik geef ook workshops van hoe je het beste kunt gooien en hoe je strategie moet zijn.
0: Dat maakt het gelijk alweer ingewikkeld, hoor ik al wel.
1: Ja, je kunt ook met allerlei effecten gooien. Met een bal kun je laten remmen als die neerkomt of juist door laten rollen als die neerkomt. Je kunt zelfs, als die neerkomt, dat hij dan een stukje naar rechts gaat of een stukje naar links met een bocht. Nee, er zitten allemaal technieken. Je kunt hoog gooien, je kunt laag gooien. En dat heeft allemaal vervolgen waar de bal uiteindelijk stil komt te liggen.
0: Ja. Is contact met omliggende dorpen, steden, is dat ook aan de orde bij jullie? Of is het een ontspanning binnen het welzijnswerk?
1: Nou, het meeste is toch wel uit Eerbeek, maar we spelen ook wel eens met iemand met mensen uit Brummen bijvoorbeeld.
0: Oké. Okay.
1: Ja, die hebben daar ook een aantal banen, dus het is wel eens gezellig om dat eens een keertje uit te wisselen. Nee, dat is ook wel eens leuk.
0: Ik vind het wel grappig dat jij dan zegt, het is gezellig om uit te wisselen. Dan ontstaat er niet een soort, soort meer competitief gedrag.
1: Nee. We zijn niet echt fanatiek.
0: Ik hoor het al, volgens mij is dit een hele geschikte club voor mij.
1: Oh ja.
0: Nee, kijk, al die dingen, maar gewoon, het gaat in een tempo waarin het best wel fanatiek wordt gespeeld. Dat zie ik bij de meeste mensen uiteindelijk wel ontstaan. Maar ja, gewoon lekker met elkaar bezig zijn.
1: Ja.
0: Dat spreekt mij altijd wel aan.
1: Wat leuk is te vertellen, ik heb collectezakjes gemaakt, zoals je in de kerk hebt, weet je wel, collectezakjes. En daar gaan dan ronde schijfjes in. En iedereen mag 1 schijfje pakken. En dan degene die datzelfde schijfje ook trekt, die komen dan bij elkaar. Dus je kunt ook niet kiezen met wie je gaat spelen. Dus ja, er zijn natuurlijk spelers die wat beter zijn. En wat spelers die pas aan het begin staan. Zodat je alles, het wordt altijd gemixt door elkaar heen.
0: En is het dan, je zegt, het gaat ook om met elkaar zijn. Is het dan echt een nazit waarin ook de ernstige dingen van het leven worden besproken? Of is het meer tussendoor en zegt iedereen om, ik gok maar wat, om 4 uur. Het was een mooie middag. Tot de volgende.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Nee, we hebben altijd, we spelen meestal twee potjes, zal ik maar zeggen. Dat gaat tot 13 punten.
0: Mm-hmm.
1: En na de eerste ronde van, een aantal hebben dan gewonnen. Dan gaan we altijd koffie drinken met elkaar. En dan worden alle zaken besproken uit Eerbeek of uit medeleden die ziek zijn of waar we wat extra aandacht aan gaan besteden. En dat speelt allemaal een rol mee. En dan daarna doen we dan nog een ronde. En dan is het einde. Dan ben je 2 uur verder zo'n beetje.
0: Ja, ja. Ik vond het wel interessant dat je begon met dan bespreken we alles wat zich voordoet in Eerbeek. Dat is voor ons als journalistieke organisatie natuurlijk altijd heel interessant. Dus ik begrijp bijna dat ik niet anders kan dan bij jullie aansluiten. Alleen helaas zit ik nog in een werkzaam leven waarbij ik op de maandagmiddag nog elders aan het werk ben. Dan zeg je kom op de zaterdagmorgen dan van 10 tot 12. En je weet hoe dat gaat, hè, als je een... als je door de week gewoon aan het werk bent, dan is de zaterdag altijd wel weer wat minder. Ja. Maar ik zet hem in, misschien pop ik zomaar eens een keertje binnen om eens te neuzen bij jullie.
1: Ja, bel dan even van tevoren, dan kunnen we
0: het. Dat schrikt iedereen lekker. Nee, dan zijn we ook wel weer zo dat we in één keer verschijnen. Nee, daar wordt iedereen nerveus van. Nee. Boel Eerbeek, ik begrijp achter het Charkerikshuis te vinden, of in het Charkerikshuis te vinden.
1: Ja, je ziet het gelijk als je erbij komt. Dan zie je het gelijk.
0: Maandagmiddag van 2 tot 4 en op zaterdag van 10 tot 12 is er altijd iemand te vinden.
1: Ja.
0: Ook ben je nog geen lid van de club, kom gezellig langs. Er zijn ballen voorradig, dus je kan gelijk een balletje meegooien. Wat moeten we nog bespreken, Peter? Wat hebben we nog niet? Is het feest al geweest of krijgen we dat nog?
1: Nou, we hebben al een feest gehad, ja, op 17 juli. En 5 juli was de officiële opening.
0: Oké, dus...
1: 5 jaar geleden, dat was 5 juli. En we gaan onder elkaar nog een hapje eten in Hal. Dat hebben we ook nog even in het vat zitten. Ja. Ter ere van het lustrum.
0: Ja, dat lijkt me een mooi plan. Peter, dank je wel voor deze uitgebreide toelichting op jullie mooie club. En ik wens jullie zeker ook de komende jaren weer veel plezier.
1: Heel graag gedaan.
0: Ook en, tot...
1: Welkom.
0: Ja, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

0: En u had hem natuurlijk al lang herkend. George Baker was dat met zijn selection Una Paloma Blanca. Dat brengt ons bij het tweede onderwerp van dit uur. En we hebben een gesprek opgenomen vanmorgen met de curator in zaken het faillissement van de Eerbeekse papierfabriek. En ik weet dat Herman, onze redacteur, al een week of twee, drie bezig was om te kijken of hij hem aan de telefoon kon krijgen. En dat kon, maar dan moesten we eigenlijk even vanmorgen vroeg alvast opnemen. Dus u gaat nu luisteren naar een interview met Erik Looijen, de curator in deze zaak. Waarbij ik vooral geprobeerd heb ook wat zicht te krijgen op wat doet zo iemand nou eigenlijk precies. Wat is zijn rol in zo'n zaak en waar leidt dat toe en wat heeft dat dan voor consequenties zijn optreden in het geheel. Misschien dat we wat verderop de volgende maand de nieuwe ondernemers een keer aan de telefoon kunnen vinden wat dat betreft. We gaan luisteren naar het opgenomen interview van deze ochtend vanaf rond een uur of 8:30. Aan de telefoon hebben wij Erik Looijen met als functie curator. Goedemorgen, Erik.
1: Goedemorgen.
0: Is het zo dat als we lezen een Eerbeekse papierfabriek maakt doorstart, dat een felicitatie is aan de curator?
1: Ik denk dat het vooral een felicitatie is aan het personeel.
0: Want?
1: Want? Het is niet aan de curator te danken dat er een koper is. Dat betekent dat de mensen die daar werken zichzelf toch goed in de etalage hebben gezet de faillissementsperiode en dat als onderneming aantrekkelijk genoeg uitzag voor derden om daarop voor te borduren.
0: Oké. Meestal is het zo, we horen de term curator en die heeft voor sommige mensen een soort bijsmaak of wat dan ook. Wat is de rol van de curator en wanneer komt die in beeld?
1: Nou, een curator wordt aangesteld als een onderneming in betalingsonmacht komt te verkeren en de rekeningen niet meer kan betalen. Als je geen faillissement zou aanvragen, zouden alle crediteuren beslag gaan leggen. Je moet een faillissement eigenlijk zien als een algeheel beslag. En ik word dan als een soort verkeersagent aangesteld om te zorgen dat alle inkomsten en baten verzameld worden en dat die via een wettelijk rangordesysteem onder de schuldeisers worden verdeeld.
0: Dus in principe zou je kunnen zeggen, de curator is degene die eigenlijk de eindboekhouding doet en zorgt dat iedereen nog een klein portie krijgt.
1: Ja, daar komt het zo ongeveer op neer. Ja.
0: En hoe werkt dat dan op het moment dat, want je leest en hoort dan, de curator beraadt zich op een eventuele doorstart. Hoe werkt dat dan?
1: Nou, over het algemeen is het zo dat als een faillissement is uitgesproken, dan gaat dat als een lopend vuur, zeker in de branche. En dat betekent dat zich al vrij snel partijen melden die interesse hebben om iets te doen met een failliete onderneming. In dit geval waren dat tussen de 10 en de 20 reacties. En dan ga je als curator kijken, wat is het meest interessant. En je probeert natuurlijk eerst de partijen te selecteren die verder willen met de onderneming. Als die er niet zijn, dan ga je kijken naar de overige partijen. Nou, in dit geval waren er twee partijen geïnteresseerd om de papierfabriek in de lucht te houden. En dan ga je kijken of je daar samen uitkomt.
0: En is dat dan een, zeg maar, kijken curator dan ook nog naar haalbaarheid van plannen? Of is het meer, ik vind dit de beste deal, dus daar gaan we dan maar voor?
1: Met een schuin oogje moet je natuurlijk wel kijken naar de kansrijkheid van de plannen. Als je zelf het gevoel hebt dat gaat hem niet worden, dan begin je daar niet aan. Anders stort je de mensen voor de tweede keer in het ongeluk. Maar als curator zit je er toch vooral voor de schuldeisers. Om te zorgen dat er toch nog wat geld binnenkomt op de vorderingen die onbetaald zijn gebleven.
0: Maar is het dan zo dat, zeg maar, de doorstart betekent dat er de nieuwe partij geld op tafel moet leggen om oude schulden af te boeken? Of is het gewoon zo, de oude partij zegt, of de nieuwe partij zegt, nee, we beginnen vanaf hier nul en we gaan aan de slag?
1: Ja, een nieuwe partij begint op nul, hè, want de schulden gaan niet mee over. We noemen het een activa-transactie en dat betekent dus dat de activa wel overgaan, maar de schulden niet. Dus je maakt een frisse start weer als doorstarten.
0: Oké, en dat betekent dan dat zeg maar, er een soort taxatie plaatsvindt van, ik noem het maar even voor het gemak, de inboedel. En daar wordt op afgerekend.
1: Daar wordt op afgerekend, ja.
0: Hoe werkt dat voor een curator als er zich partijen melden? Zegt u, ja, dat is toch een soort afweging. Kijken hoe serieus. Spelen daar ook nog gevoelens mee? Of is het, ja, eigenlijk, ja, het klinkt een beetje vervelend voor u, maar of is het gewoon...

0: het zitten te doen?
1: Ja.
0: Sorry dat ik het wat negatief formuleer hoor, maar zo bedoel ik het uiteraard niet. Maar.
1: Nee, het is helemaal niet. Iedereen heeft eigenlijk altijd hetzelfde belang in een faillissement. Dat is een zo goed mogelijke prijs en zoveel mogelijk werkgelegenheid. Dus het is niet zo dat ze tegenover elkaar staan. Integendeel haast, zou ik zeggen. En praten met bonden hoort daar ook bij. Praten met de ondernemingsraad hoort daar ook bij. Dat is onderdeel van het spel, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, dus als ik u goed beluister, dan zegt u, als je kijkt naar zeg maar, de bondenkant, de werknemerskant, daar is vaak toch het belang richting behoud van werk, tenzij de curator aantoont dat dat zinloos is.
1: Alleen het lijkt bijna een soort tegenstelling die is er in de praktijk niet. Want voor de boedel is het ook heel erg positief als er veel nieuwe werkgelegenheid ontstaat. En u moet zich voorstellen, als bedrijf niet wordt overgenomen, dan blijf je zitten met ontslagen werknemers. En dat kost natuurlijk ook geld in de opzegperiode.
0: Ja, en in dit geval is het natuurlijk ook best significant. Want als ik het goed gelezen heb, zo'n 180 van de oude 220 werknemers kunnen gewoon weer aan de slag. In de komende 2 maanden of zo zal dat denk ik zijn. Want ja, er moet toch het een en ander georganiseerd worden. Is dat dan een echt, in die zin, succesverhaal geworden? Of ja, hoe moet ik dat een beetje inschatten als ik dat voor de burger mag doen?
1: Als curator heb ik wel geleerd om de dag niet te prijzen voor het avondis. Of het een succesverhaal is, dat mag je mij over een jaar nog eens vragen.
0: Dat ga ik tegen mijn redacteur roepen, die zet hij dan gewoon in de planning. Nou ontstaat er, want vaak gaat dat heel snel, hè? Het moment waarop, dat noemen ze dan uitstel van betaling, wordt aangevraagd. Meestal wordt dat gevolgd door een faillissementsaanvraag. Wanneer, door wie wordt u aangesteld eigenlijk?
1: Uitstel van betaling, dat vraagt een schuldenaar altijd zelf. Dat kan niemand anders. Het is een seance, vraag je zelf, dat is een directiebeslissing. En een faillissement kun je zelf omvragen, maar dat kunnen crediteuren ook.
0: En op welk moment ontstaat dan, hier hebben wij een curator, en hoe vindt die selectie dan plaats? Wie doet dat?
1: Laat ik zo zeggen, de beslissing om een curator, of welke curator er wordt aangesteld of welke bewindvoerder, dat is aan de rechtbank. Dat is het orgaan die aanstelt. Wanneer neem je zelf een beslissing om uitstel van betaling te vragen? In dit geval was de directe aanleiding het faillissement van de Duitse moeder. Als gevolg waarvan de kredietlijn in één keer afgesneden werd en de lonen niet meer betaald konden worden. Ja, dan moet je iets.
0: Ja, dat is helder. Ja. Dan de aanstelling door de rechtbank, zegt u, word ik dan curator. Waar kijkt dan zo'n rechtbank naar? Wie is er vrij op dit moment? Of wie heeft in de branche dit al vaker bij de hand gehad? Of is het gewoon, een alfabetische lijst, u bent aan de beurt?
1: Ja, het is een beetje een black box. Over het algemeen worden er wel verschillende categorieën curatoren onderscheiden. Dus beginnend, gemiddeld ervaren en zeer ervaren. En voor het overige gaat het over het algemeen wel bij Tourbeurt. Maar een specifieke ervaring kan ook meewegen. Alleen, eigenlijk is het niet duidelijk. Alleen dit zijn zo'n beetje de mechanismen die spelen bij een benoeming.
0: Vindt u dat op zich een proces waar u goed vrede mee kan hebben? Of ja, tegenwoordig hebben we natuurlijk de mond vol over transparantie. Maar ja, het lijkt me heel lastig ook in dit geval. Want het moet heel snel, mensen moeten beschikbaar zijn. U moet net niet op vakantie zijn of terug willen komen.
1: Ja, nee, dat klopt. Als je in de zwaardere categorie curatoren gaat vallen, worden de faillissementen steeds groter. En het punt is dat je van tevoren nooit weet wanneer ze uitgesproken worden. Dus ja, je leven kan op één dag echt volledig van kleur verschieten. Ja. Van een rustige, kabbelende praktijk naar een zeer hectische praktijk. En dat is een beetje wat erbij hoort.
0: Ja, en nou staat hier, de Eerbreekse papierfabrieken maakt doorstart. U zegt, prijs de ochtend niet voordat het, hoe was het ook alweer? Alle contracten en dat soort dingen moeten echt rond zijn. Hoe lang bent u nu nog bezig met de afwikkeling, zodat de curator ook op vakantie kan?
1: Ja, dat is lastig te zeggen. Over het algemeen kun je een faillissement best wel binnen een jaar redelijk goed afwikkelen. Alleen wat bepalend is voor de duur

0: van het faillissement, dat is de vraag of er procedures gevoerd worden of niet.
1: Oké.
0: In dit faillissement is dat zo. En dan wordt de lengte van de faillissementsbehandeling toch vooral bepaald door de datum waarop de einduitspraak gewezen wordt.
1: Ja. Dus op zich, zeg maar, hebben we even kort door de bocht een draaiende fabriek weer gekregen als de meeste medewerkers gewoon een handtekening zetten onder hun voorgelegde contract. Maar voor de curator is het eind voorlopig nog niet in zicht.
0: Nee. Wat altijd volgt is natuurlijk een rechtmatigheidsonderzoek waarbij je op zoek gaat naar de oorzaken van iets faillissement, kijkt of er nog partijen aansprakelijk zijn te stellen. Zo'n onderzoek is met een aantal maanden wel klaar. En ja, voor de rest van het faillissement.
1: En toen reed het laatste stukje reed per ongeluk onder een brug door. Want ik was u heel even kwijt.
0: Oh, dat kan. Ja, ik reed net weer onder een brug door. Dus misschien wat mij weer.
1: Dus de laatste vier zinnen zou ik graag nog een keer herhaald willen horen. Dat ging over de termijnen van het faillissement en zo.
0: Ja, nee, normaal doe je een rechtmatigheidsonderzoek. Dat kost een paar maanden en dan ben je binnen het jaar wel klaar. Voor het overige wordt de duur van een faillissement dus bepaald door al dan niet aanhangige procedures.
1: Juist. Ja. Geeft het voldoening als curator als er een doorstart komt of maakt dat niet zoveel uit?
0: Ja, dat geeft zeker wel voldoening. Ja.
1: En betekent dat dan ook dat u duikt op, zal ik maar zeggen. En u verdwijnt weer stilletjes bijna, zal ik haast zeggen. Want dan gaat het natuurlijk weer over de fabriek. Toen u kwam, had u gelijk al het idee dat er kansen waren? Of is dat echt afhankelijk van mensen die zich melden?
0: Het is sowieso afhankelijk van mensen die zich melden. Eigenlijk gebeurt dat altijd wel. Alleen over deze papierfabriek maakte ik me toch wel zorgen. Omdat papier gewoon lastig is in Nederland van de extreem hoge energieprijzen.
1: Yeah.
0: Dan moet je concurreren met landen bijvoorbeeld in Scandinavië. Waar de watervalletjes gratis stroom leveren. dus ja, ik had daar best wel een hard hoofd in eigenlijk.
1: Yeah. Dat betekent dat u toch eigenlijk wel een heel interessant werkterrein hebt. Want ja, alle aspecten zeg maar, van een bedrijf en toekomstig bedrijf komen dan langs. Zowel economisch als gewoon, hoe werkt het allemaal?
0: Ja, lijkt wat mooier dan het is. Het punt is, je wordt aan een parachute uit het vliegtuigje naar buiten gegooid. Je hebt geen idee. Als curator, maar dat is misschien ook wel een voordeel, je ziet vooral de grote lijnen.
1: Ja.
0: Want voor de echte details, daar heb je weinig oog voor. En je bent dus het vreemde oog dat af en toe ook wel dwingend kan zijn, maar dat zich vooral beperkt tot die grote lijnen.
1: Ja.
0: Dus het is niet zo dat ik nu opeens alle ins en outs van de papierindustrie ken.
1: Nee, maar u komt een heel eind.
0: Ja, dat zijn uw woorden.
1: Nou, misschien, wij zeggen altijd, we zitten aan de koffietafel, we praten er even over. Dus misschien is dat nog een keer een uitnodiging waardig. Moet je te testen met een paar mensen die wel ingevoerd zijn. Kijk hoe ver je gekomen bent.
0: Ja.
1: Een curator is dit is best een omvangrijke job, denk ik, bedrijf. Is uw werk vooral curator zijn of is het iets wat voorbij komt, wat moet gebeuren, dan is CT's in portefeuille en volgend jaar komt er wel weer eens een keer een langs?
0: Ja, nou over het algemeen, er zijn periodes geweest na de val van Lehman in Amerika in 2008, dat je van voren niet meer wist dat je van achteren nog bestond, zoveel faillissementen waren.
1: Ja. Ja.
0: Maar eigenlijk gaat het in Gelderland heel erg goed, met name in Arnhem, waar mijn kantoor staat. Er worden relatief weinig faillissementen uitgesproken. Dus eigenlijk kun je niet fulltime curator zijn. En moet je daar ook gewoon een commerciële ondernemingspraktijk naast hebben om je eigen schip in de vaart te houden.
1: Ja. En zo te horen, heeft u daar ook vrede en plezier aan?
0: Ja, het is wat het is. Dus ik kan hoog springen en laag springen. Maar de praktijk leert dat je ongeveer twee grote faillissementen krijgt per jaar.
1: Ja.
0: Per jaar hardlopen en dan weer even rustig aan doen.
1: Ja. Ja, uitdagend beroep. Ik moet er nog te lang voor studeren om er mee in te stappen. Dus ja, aan mij gaat het voorbij. Daar heb ik ook bewust voor gekozen om wat meer te praten over de rol van die curator. Want het is vaak gewoon maar een begrip wat dan heel makkelijk wordt uitgesproken. Maar ja, toch wel erg van belang om te zorgen dat mensen, en in dit geval 180 mensen, hun werk kunnen behouden. Wat hebben wij niet aan de orde gesteld waarvan u zegt, nou, dat vind ik toch ook wel belangrijk om nog even te melden?
0: Nou, ik denk dat we het meeste wel doorgesproken hebben, eerlijk gezegd.
1: Nou, dan heb ik het niet slecht gedaan vanmorgen weer. Zeg maar, op korte termijn, afhandeling van zaken. Wanneer zegt deze curator, ik heb er echt een klap op kunnen geven?
0: Laat ik zo zeggen, dat zal nog 2-3 weken vergen. We zitten nu duidelijk nog in een transitieperiode. De productie goed heb in de week van 10 augustus. Dus tot die tijd volhouden en dan hoop ik langzaam te vervagen.
1: Nou, is het heel vervelend, maar de laatste 4 opbeurende zinnen zijn weer verloren gegaan in omgevingsonderbrekingen. Dus nog een keer, was u ermee klaar?
0: 10 augustus wordt de productie weer opgestart. En in de weken daarna hoop ik langzaam te vervagen.
1: Oké. Erik, we hebben... dat was het verzoek. Ik wil graag meewerken, maar dan moeten we het interview van tevoren opnemen. Hartelijk dank dat je even tijd wilde nemen. We hebben duidelijk gehoord dat je onderweg bent. Succes de komende weken. We zijn er heel blij mee in Eerbeek. Wat dat betreft dat het zover gelukt is. Dank je wel. En graag tot een volgende keer. En ik zal mijn redacteur vragen om jou voor volgend jaar ergens op de planning te zetten.
0: Oké, ik hoor het wel.
1: Dank je wel. Dag.
0: Ja, dag.

0: kun je er niet van merken.
1: Mannenspoor, karrenspoor was dat. En zo zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur brunch editie Brummenvorst. Ik hoop dat u met het laatste interview wat inzicht hebt gekregen in het werk van de curator. Niet altijd even simpel, maar toch een verantwoordelijke taak wat dat betreft. En het is mooi dat we mochten horen dat er ondernemers zijn die die toekomst zien in de Eerbeekse papierfabriek. En dat dat een werkgelegenheid gaat brengen aan zo'n 180 medewerkers. Het eerste uur zit erop. Ik zie u graag straks aan de andere kant, zoals dat heet, van het nieuws wederom. En dan hebben we weer een paar mooie onderwerpen voor u. Tot straks.

0: geluid van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom.
3: Is brunch een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.
4: Oh, when the saints go marching in.

en daar was die vetse domino's When the Saints Go Marching In. Geen onbekend nummer wat dat betreft. We hebben een tweetal onderwerpen ook in dit uur van Brunch editie Brummen Forst. Afgewisseld natuurlijk met heerlijke muziek. We gaan straks bellen. En dat is toch wel bijzonder. Gaan we doen op twee lijnen met twee mannen. Zijn het in dit geval die hard hebben gefietst. De ene zit nog in Finland en de andere is, als het goed is, weer hier in Nederland. Ik weet niet of hij thuis zit, maar hij zit in ieder geval in Nederland. Technisch zou dat ons moeten kunnen lukken, maar we gaan het straks zien. En waar gaan we het dan over hebben? Een fietstochtje naar de Noordkaap. Maar natuurlijk uiteraard gesponsord als dat kan voor het ALS-onderzoek. En pakt u er even pen en papier bij, dan kunt u straks... na afloop van ons programma nog eens een stukje doneren via een dan bekende website. En in het laatste stukje natuurlijk een wat ontspannender onderwerp, namelijk aanstaande zondag gezellig optreden. En als je daarvan houdt, country muziek in de muziekkoepel. Ja, en het leuke is natuurlijk, de muziekkoepel staat aan onze kant van de IJssel, zoals dat heet, tegenover Deventer. Dus laat u vooral niet weerhouden, want zoals dat gaat op de muziekkoepel, het is gratis en voor niks luisteren. Dus mandje mee, wijntje erin, hapjes erin. En als u dat te veel werk vindt, geen enkel probleem, weten we, want er is altijd wel wat te krijgen.

Ja, en dan even zo'n stevig nummertje, zoals ze er dan bij zeggen. Ja, om u even wakker te schudden, mocht u een beetje zijn ingedut, zeggen we dan altijd maar. Dus dat waren, wie waren dat eigenlijk? Dan moet ik even in het lijstje kijken. Such a Cat was dat van Le Baroque. We gaan zometeen kijken of we alle verbindingen tot stand kunnen brengen. En tot dat moment hebben we nog aardige muziek voor u.

Wil jij je carrièrekansen vergroten als vrijwilliger? Meld je aan en word mediamaker bij de leukste streekomroep van de Veluwe. We zijn op zoek naar presentatoren, redacteuren, fotografen, cameramensen en technici. Stuur een berichtje naar ikwilook@voorstveluwezoom.nl en kom ons team versterken bij Voorst Veluwe Zoom.

0: En dat was André Hazes met Geef mij je angst. Naar de Noordkaap fietsen voor ALS-onderzoek. Twee dierenaren gaan 1600 kilometer fietsen. En ze hebben het er inmiddels al op zitten. Dus we gaan eens luisteren naar hoe het hun vergaan is. We hebben aan de lijn Wouter Doornbos en Ruben Maresch, als ik het goed uitspreek. Hartelijk welkom, goedemorgen.
1: Dank u wel.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik hoor twee stemmen, dus... hebben jullie nog wat aan elkaar te melden of doe je dat rechtstreeks?
2: Nee, we hebben elkaar vanmorgen al even gesproken, hoor.
0: Even afgestemd hoe het zou moeten. Heren, hoe is het bevallen?
1: Ja, uitstekend eigenlijk. Ja.
0: Ja, viel het mee, viel het tegen? Want jullie hebben er anderhalf jaar over gedaan om het voor te bereiden.
1: Ja, dat is voor ons allebei een beetje anders natuurlijk. Voor mij beviel het eigenlijk wel uitstekend. Ging eigenlijk heel goed. Voor Ruben. Ruben heeft misschien een heel iets ander verhaal daarover.
0: Nou, oké, Ruben.
2: Ja, klopt. Ja. Zoals je zegt, we hebben er anderhalf jaar gedaan om het voor te bereiden, de hele tocht. Route uitgestippeld, plan gemaakt, wanneer gaan we nou? En natuurlijk getraind. En bij een training kwam ik er eigenlijk achter dat ik bij een afstand van ongeveer 90 kilometer al wel wat last kreeg van mijn knie. Dus dat is ongeveer een jaar geleden. Dus toen ben ik naar de fysio gegaan. Hebben allemaal oefeningen gekregen en dat soort dingen. Mm-hmm. En toen hebben we een lange trainingsrit gemaakt naar Luik van 200 kilometer op één dag. En nou, dat ging helemaal goed. Dat was eigenlijk geen problemen. En vervolgens meerdere keren gefietst. En begonnen we vorige week zondag, of niet afgelopen zondag, maar de zondag daarvoor, begonnen we onze tocht. En toen merkte ik na 90 kilometer dat mijn knieën lekker begonnen te irriteren. Ik denk dat dat komt omdat we iets hard van stapel liepen. En natuurlijk de hoogtemeters die we cadeau krijgen daar in Finland. Ja. Dus dat was wel even flink afzien.
0: De aanleiding was, begreep ik, voor de schoonvader van Wouter, ALS. Hoe werkt dat dan? Je krijgt die mededeling en dan zijn er twee mannen die bij elkaar, ik neem aan, een vriendschapsrelatie hadden al, of niet? Eigenlijk?
1: Ja, wij kennen elkaar wel een lange tijd.
0: En dan roep je in één keer, zullen wij eens een stukje gaan fietsen?
1: Nou ja, ik had eigenlijk altijd al wel een beetje in gedachten om ooit een keer een wat langere fietstocht te maken. En mijn schoonvader die kreeg dus de diagnose ALS. Mm-hmm. En die woont nu al 25 jaar in Finland.
0: Aha,
1: ja, toen begon eigenlijk het balletje een beetje te rollen.
0: Nou kan ik de link maken in ieder geval. Ik vond het al zo bijzonder. Ja. Je beginnen in Finland. Hoe kom je erbij? Maar nou snap ik hem, ja.
1: Ja. En toen eigenlijk was het idee eerst om die tocht alleen te doen. Ja, toen heb ik uiteindelijk Ruben gevraagd, omdat ik Ruben natuurlijk wel heel goed ken. We vinden allebei wel fietsen leuk.
0: Ja.
1: Dus ja, op die manier.
0: Ja. Wat voor bijzonderheden kom je tegen in je voorbereiding? Dat je denkt, dat gaat toch anders dan dat ik het gewoon op de Veluwe doe?
1: Ja.
0: Ja, toen bleef het heel lang stil.
1: Ja, goeie vraag. Op de Veluwe heb je natuurlijk wat minder heuvels dan hier.
0: Ja.
1: Dus daar komen wel echt de problemen wat naar voren, zoals bij Ruben met zijn knie.
0: Ja, ja. Is het dan zo dat je begint ergens midden in Finland? Als ik een voorstelling heb, volgens mij, ik heb het gevoel dat Finland nog wat vlak is. Kom ik Noorwegen in, dan moet ik allemaal heuveltje op heuveltje af. En daar hebben we nou niet echt bepaald, vrijliggende fietspaden, noem ik het maar even. Betekent dat nou dat je dan toch op een heel andere manier in het verkeer zit?
1: Dat was voor ons wel eventjes wennen. Want in het begin, in de start van Helsinki, heb je natuurlijk gewoon de fietspaden eigenlijk, die je ook in Nederland gewend bent. Maar zodra je buiten Helsinki gaat fietsen, dan kom je wel echt op de grote wegen. En dat zijn niet de wegen zoals in Nederland.
0: Nee.
1: Dat zijn gewoon 100 wegen. Ja. Soms heb je gewoon echt het gevoel dat je op de snelweg aan het fietsen bent. Je hebt gewoon een uitvoegstrook en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Daar moet je dan wel even aan wennen. Dat was voor ons allebei wel echt even schrikken, zeg maar.
0: Nou besluiten jullie. Ik laat het aan jullie wie antwoord geeft, hoor. Maar het afwisselen mag.
2: Ja.
0: begin je in Finland. En wat maakte nou dat je naar de Noordkaap wou? Is dat gewoon iets, heb ik ooit als op mijn vinklijstje gezet?
2: Nou ja, dat is het idee kwam eigenlijk een beetje bij Wouter vandaan. Maar het is natuurlijk Finland, je zit tegen de Russische grens aan. Dus je kan eigenlijk maar één kant op. En dat is naar het noorden toe. Zeker omdat natuurlijk de schoonvader van Wouter woont in Helsinki. Dus die wilden we daar hebben gesproken natuurlijk. En even ontmoeten. Als je naar Helsinki, helemaal in het zuiden van Finland bent, kan je alleen naar het noorden toe. En natuurlijk is de Noordkaap is een mega toeristisch trekpleister die je eigenlijk wel gezien moet hebben. Dus ja, dan is 1 en 1 eigenlijk 2. En dan besluit je om toch maar die kant op te gaan.
0: Oké, dan hebben jullie een planning gemaakt? Planning gehaald per dag?
2: Ja, we hebben inderdaad een planning gemaakt. Wouter is best wel ambitieus op dat gebied. Die had eerst het idee om om de 1600 kilometer in 8 dagen te fietsen. Dus 200 kilometer per dag.
0: Yeah.
2: Toen heb ik al gelijk gezegd, Wouter, jij bent misschien een halve atleet. Maar dat ben ik dan weer niet.
0: Nee.
2: Dus laten we nou in ieder geval 9 dagen van maken en misschien 10.
0: Yeah.
2: En we zagen ook in de uitvoering dat dat wel verstandiger was. Uiteindelijk hebben we er 10 dagen van gemaakt.
0: Yeah.
2: Omdat het is natuurlijk een mega afstand. En de hoogtemeters, ja, dat kan je gewoon niet vergelijken met Nederland.
0: Nee, speelt dat een grote rol? Heb je dan gewoon asemtekort? Of is het meer gewoon, ja, ik moet die bult op en ik moet die bult nog een keer op en ik heb weer een bult?
2: Nee, ja, het is gewoon eigenlijk gewoon fietsen.
0: Het is eigenlijk gewoon fietsen, ja. Ja, ik denk, ja. Zoals ik in elkaar zit, ik denk daar veel aan, zeg ik dan altijd maar. Ja,
2: dan maak je jezelf helemaal mentaal, gaat mentaal helemaal niet goed. Je weet gewoon, oké, we willen vandaag 180 kilometer fietsen.
0: Yeah.
2: Zitten we op kilometer 90? Ja, dat betekent dat we er nog 90 te gaan hebben. En we zien wel wat er komt. Het is gewoon vooral genieten van de prachtige natuur om je heen. En zorg dat je de rendieren ontwijkt.
0: Het
2: stukje Finland.
1: Ja, dat ook nog.
0: Ja. Overnachten en zo, want je zegt, nou ja, we hebben de dagen wat aangepast. Het waren geen campings waar je sliep. Nee.
1: De eerste nacht hebben we echt die hebben we een beetje gepland. Die hebben we in een wilderness shelter doorbracht. Dus hier in Finland heb je allemaal van die hutjes, daar mag je gewoon vrij slapen. Dus dat hebben we de eerste nacht gedaan. Ja, en daarna hebben we gewoon steeds op basis van hoe ver we komen een camping gezocht met een hutje. En dan hebben we daar geslapen. Maar ja, die komen niet altijd helemaal overeen met de daadwerkelijke afstand die we willen fietsen. Want soms gebeurt het dat zo'n camping dan ineens 40 kilometer verder zit. Ja, dan zit je eigenlijk al aan je limiet.
0: Ja.
1: Dus ja, dan moet je dat eerder stoppen soms.
0: Ja. Dan kom je op de Noordkaap aan, die toeristische trekpleister, en dan kijk je omheen. En wat denk je dan, Wouter?
1: Ja, dan denk je natuurlijk eerst van, dat hebben we toch maar even mooi geflikt.
0: En Ruben, denk je dan hetzelfde of denk je echt iets anders?
2: Nou ja, toen ik daar aankwam, toen landde bij mij eerst nog niet even. Ik denk, oh ja, we zijn op het eindpunt. Maar ja, dan moet je even gaan beseffen wat je de afgelopen dagen hebt gedaan. De laatste dag was wel echt voor mij de meest pittige dag. Dat was, 130 kilometer, dus de afstand viel mee. Maar vooral de hoogtemeters, dat waren er 1700.
0: Ja.
2: Met een paar flinke klimmetjes aan het einde.
0: Ja.
2: Ja, dan ben je toch echt wel even in een andere stand op dat moment.
0: Ja,
1: is wel dat einde. Ja. Ja. Voor jou, Ruben. We hadden een lange klim. En toen dachten we dat we er bijna waren, maar toen kwam er nog een klimmetje.
0: Ja. Nou, zoals het ook hoort, hè. Het is net Tour de France, we doen er nog eentje. Maakt niet meer uit, we hebben er genoeg gehad. Het was onder andere toch een stukje sponsorrit. Is het jullie meegevallen, de hoeveelheid geld? Of daar kan altijd wat bij, daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar goed gesponsord? Of
1: altijd wat bij.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat we het supergoed hebben gedaan. De stand staat nu op €5.350. En dat is al meer dan dat we eigenlijk bedacht hadden.
0: Ja, oh, dat is mooi.
1: En we hebben in Nederland dus een actie lopen. Maar ook hier lokaal in Finland hebben we wat contacten.
0: Ja, en wat zeggen die Finnen dan? Maffe Hollanders?
1: Ja, idioten. Nee.
0: Zou je het nog een keer doen, of niet?
1: Heb je
0: inmiddels zeg maar een bestemming waarvan je denkt van, nou ja, ik heb nu die noordkant een beetje gehad, ik wil nu wat in de zuidkant doen?
1: Ja, ik heb al wel voor mezelf bedacht dat ik in de toekomst nog wel een ritje als dit zou willen maken. Maar dan zal dat misschien meer door Noorwegen zijn.
0: Ja, ja.
1: Dus je kunt je voorstellen, in het zuiden van Finland heb je heel veel bos, veel rechte wegen. Ja, in Noorwegen heb je wel natuurlijk wat meer klimmetjes, maar ja, dat kijkt net wat leuker om je heen. En dan gaat de tijd ook wat sneller.
0: Ja, ja, ja,
1: zo'n tochtje zou ik nog wel een keer willen maken. Ja,
0: ja, en je medestrijder?
2: Ruben gaat er nog even een nachtje over slapen.
0: Ja. Jongens, het was te volgen. Wij zijn wat later, want wij spreken jullie als je al bent aangekomen. 1600 kilometer onder de wielen. Maar jullie waren te volgen op www.naardenoordkaap.nl. Is dat een specifieke website van jullie of een soort algemene?
1: Ja, dat is een website die heb ik ontwikkeld.
0: Okay.
1: Speciaal voor deze tocht.
0: Dus als mensen nieuwsgierig zijn hoe het jullie verlopen is, dan ga naar de website. Fotootjes kijken,
1: ja,
0: video's kijken.
1: Naardenoordkaap.nl. En we hebben voor iedere dag hebben we een blogpost gemaakt. Dus als de mensen dat nog even
0: ook
1: terug
0: nog
1: willen
0: een
1: lezen,
0: keer.
1: Dan kan dat.
0: Ook nog een keer. Dus je bent al afgepeigerd, je moet dan nog eten. Ook dat is een puzzel op zich, denk ik, als je zo'n aanslag doet op je lichaam.
1: Ja,
0: hoe viel dat mee?
1: Ja, het was eigenlijk wel constant dooreten. Ja.
0: Ja. En dan betekent het eigenlijk voor de mensen die op jullie website gaan kijken, www.naardenoordkaap.nl, voordat je hem verlaat, ik neem aan dat daar ergens een button zit, stort nog even een bedrag.
1: Ja, er staan prominente knoppen op de website om eventueel nog een donatie te maken. Ja.
0: Hey, en dat geld, dan gaan jullie overmaken. En waar zou dat voor bedoeld zijn?
1: Nou, als je doneert voor Nederland tenminste, dan gaat dat geld direct naar Stichting ALS.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is de Nederlandse stichting. Die daar
0: en wat doen zij daarmee?
1: Zij steken het geld in ALS-onderzoek om dan uiteindelijk een oplossing te krijgen.
0: Oké. Okay. Wat hebben we, grappend misschien een beetje, maar ik heb veel respect hoor, 1600 kilometer mannen, ondanks een stuk training. Wat hebben we eigenlijk niet besproken waarvan jullie zeggen, nou, dat wil ik toch wel even gemeld hebben?
1: Ik denk dat Ruben nog wel een leuk verhaal weet te vertellen over de rendieren.
0: Ah.
2: Ja. De rendieren, dat zijn wel hele bijzondere beesten. Je kent natuurlijk verhalen van de kerstman en zo, maar dat zijn natuurlijk sprookjes allemaal. Ja. Dus de rendieren, dat zijn beesten die zijn nog wispelturiger dan de herten die je hier in Nederland kent. Zo'n rendier die staat dan langs de rand van de weg en dan kom je met 80 km per uur aangereden en die denkt, oh weet je wat, ik sta hier al 10 minuten stil, maar laat ik nu maar even oversteken. En dan moet je of vol in de ankers als je in de auto zit, of met de fiets denken ze, oh weet je wat, ik laat je nog even schrikken.
0: Ja.
2: Je hebt in Finland ook, in Noorwegen vooral, heb je ook heel veel tunnels zitten waar je in moet fietsen. En dan kom je midden in de tunnel, kom je ook in één keer van die rendieren tegen. Maar ja, dan zit je natuurlijk opgesloten in een tunnel en dan kan je niet echt weg. En dan moet je toch wel even kijken dat je dat beest niet of omver rijdt of dat hij jou omver tikt.
0: Oké.
2: Okay. Dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, het was niet zo dat je als een soort leider werd gezien, zodat de kudde gezellig met je mee begon te bewegen.
2: Nee. Ze zijn echt heel, heel wispelturig. Je kan eerst een touw aan vastknopen aan die beesten.
0: Klein en groot. Het blijven majestueuze beesten. Dat wel. Dat vind ik dan toch wel. Het is een mooi stuk natuur. Jongens, bedankt dat jullie even tijd wilden maken om in ons programma het een en ander te vertellen. Voor de mensen die nog toch nieuwsgierig zijn geworden, dat hoop we tenminste, www.naardenoordkaap.nl. Kijk even op die website en klik even op dat, al is het maar een euro, al is het maar 5 euro. Veel kleintjes maken in grote, zeggen we altijd, hè?
1: Precies.
0: Hey, dankjewel en graag tot een, wanneer gaat de volgende plaatsvinden?
1: Naar te bepalen.
0: Oké, okay, nou dan horen we vanzelf van jullie. Hey Ruben en Wouter, dankjewel en graag tot een volgende keer.
1: Ja, graag gedaan. En

Ja, we wennen op de wereld om elkaar te helpen. Niet waar. Niet waar. Het is wel een bijzonder zinnetje, maar op zichzelf klinkt het dan wel apart. Dus voor de mensen die toch nog even terug willen kijken, dan wel wat geld zouden willen doneren, www.naardenoordkaap.nl. En daar kunt u een gift doen namens Wouter en Ruben aan ALS. 10:55. Dan hebben we zometeen nog een onderwerp. En ja, die is wat luchtiger van aard, zeggen we dan altijd. En die gaat over een optreden in de muziekkoepel. Maar we hebben gelukkig ook nog wat muziek klaarstaan.

0: Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp of Wilp-Achterhoek. Als het gebeurt, hoor je het hier. Jouw regio, jouw muziek.
1: Voorst Veluwezoom.

0: Soedaka met Laughter in the Rain. En zo maken we het opstapje naar de zondag 2 augustus. En daarvoor hebben we onder andere aan de lijn Leo Loger. Leo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Country in de muziekkoepel aanstaande zondag. En daarvoor, jullie worden voorafgegaan door iets wat mij wel bijna fascineert, waar jij misschien ook niet zo heel veel van weet. Dat is klezmermuziek. En wat zeg je? Dat zeg jij ook niet zoveel, hè? Nee. Ik heb dat heel even gauw opgezocht. Gelukkig is internet tegenwoordig helpt ons. Het is traditionele muziek van de Jiddisch sprekende Ashkenazische Joden in met name Oost-Europa. Dus dat eerste uurtje of het eerste drie kwartier worden op een bijzondere manier ingevuld wat dat betreft met, ik denk een soort melancholische muziek. En daarna gaan jullie van start. En als ik zeg jullie, waar luister ik dan naar?
1: Dan luisteren jullie naar de countryman Stony.
0: Ja.
1: Dat is een, we maken eigenlijk line dance muziek. Maar ja, niet alle mensen zijn van de line dance. Ze hebben een vrij ruim repertoire.
0: Mm-hmm.
1: Van Creedence, Rolling Stones, Elvis, The Mavericks. En nummers van Johnny Cash is vrij ruim voor ook mensen die niet alleen line dansen, zeg maar.
0: Oké. Okay. Is het de eerste keer dat jullie in de muziekkoepel gaan optreden? Of behoren jullie al tot de vaste...
1: Nee, we hoorden niet tot de vaste kliek, zeg maar. Maar we zijn wel verschillende keren uitgeloot. We hebben ons wel opgegeven.
0: Ja.
1: En dat is ons niet gelukt.
0: Oh,
1: want we hadden gelijktijdig een ander optreden op die dag staan.
0: Ja, ja. Zie je er naar uit?
1: Maar, natuurlijk zien we er naar uit. Het is altijd leuk om voor mensen uit de regio muziek te kunnen maken. Want we komen ook uit de buurt.
0: Ja. Dit is een openbare optreden. Je zei, we doen in principe veel in wine dancing. Betekent dat je ergens, ik denk in Apeldoorn, elke week ergens met het beentje staat om dat te begeleiden of niet?
1: Nee hoor. Wij spelen ook voor line dance clubs. We spelen gewoon ook in bluescafés. We spelen op verjaardagen van mensen. Dus vrij ruim, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En ook voor de country spelen we ook. En daar zijn we nu dit jaar ook weer, of volgend jaar is dat, voor uitgenodigd op het voor ons bekende, voor de country liefhebbers bekende Spikkerfestival in Zevenaar.
0: Oké, ja.
1: Dat is elk jaar driedaags terugkerend evenement.
0: Mm-hmm.
1: En dat is dan een eer om daar weer voor te worden uitgenodigd.
0: Ja. Nou neem ik aan dat jullie ongeveer wekelijks druk aan het oefenen zijn. Ik lees in mijn documentatie dat ik moest roepen. De band heeft gisteren geoefend in Willep. Waar in Willep?
1: Ja, wij
0: zijn wat dat betreft een transparante omroep, hoor. Wat dat betreft, wij maken het niet zo moeilijk.
1: Nee, ik weet niet of de naam Jan Schrijvers kent de naam. Jan Schrijvers, die heeft een boerderij.
0: Mm-hmm.
1: En die heeft drie ruimtes waar hij dan... muzikanten ontvangt en alle apparatuur staat er. Dus je hoeft alleen maar je gitaar in te pluggen. En voor de rest staat alles er.
0: Oh, dat is
1: dus
0: mooi, zeg.
1: Daar oefenen. En dat doen we dan één keer in de twee weken.
0: Oké. Okay. En dan lekker jammen met elkaar of is het wel echte muziek spelen?
1: Nee, echte muziek, want we hebben gisteren dan geoefend voor het weekend, voor morgen. Oh nee, voor overmorgen.
0: Voor overmorgen, op de zondag. Ja. En wat is het dan met elkaar overleggen wat voor repertoire gaan we spelen? Of is het ligt het al een beetje vast wat het gaat worden? Of is het echt een line-up maken, zal ik maar zeggen?
1: Nou, gisteren hebben wij zelf gevraagd, want je kunt niet alle nummers spelen. Dat is maar 1 uur en 1 kwartier, geloof ik. Dus je kunt niet al je repertoire spelen. Dus we hebben het dan aan de bandleden, wat vind jij een mooi nummer, wat gaan we doen? En zo komen we tot een repertoire, want... We hebben natuurlijk een vrij uitgebreid repertoire.
0: Ja.
1: Maar voor deze zondag hebben we dus een repertoire samengesteld voor elk wat wil, zeg maar.
0: Ja. Hoe lang spelen jullie al met elkaar? Want volgens mij zijn jullie toch al heel lang met elkaar.
1: Wij in deze samenstelling zijn we nu 6 jaar.
0: Zes jaar, oké. Okay. Is dat een gebruikelijke wisseling? Of is dat,
1: Nou, dat is, we zijn eigenlijk begonnen als Tony. En ik mag dan wel zeggen, ik ben een van de eerste mensen die erbij zit.
0: Mm-hmm.
1: In

0: of een band.
1: Ja.
0: Nou, na een tijdje hoor je dan dat ze weer uit elkaar zijn. En dan gaan ze weer in een andere samenstelling met andere muzikanten verder.
1: Ja.
0: Maar wij mogen van geluk spreken dat het, ja, het klikt bij ons. En dat we het zo lang volhouden.
1: Is het, je bent slaggitarist en zanger. Ik vind het wel leuk. Slaggitarist, dat zijn die mensen die maar niet zo heel veel toontjes hoeven bij te dragen, toch?
0: Ja.
1: Tenminste, ik zie die mensen altijd in alle rust aan een snaartje raken. En dan kijken ze heel serieus er vaak bij. Of ja, valt dat wel mee?
0: Ja. Nou, ik kan wel heel serieus erbij kijken, hoor. Maar... Nee, maar je merkt wel, je hoort ze bijna niet, de slaggitaristen. Maar als ze een fout maken, dan word je dubbel zo erg.
1: Dus ja, dus even goed oppassen. Hey, zondag 2 augustus in de Muziekkoppel. Een prachtig plekje, weet ik inmiddels. Want jaarlijks komt de Muziekkoppel regelmatig bij ons voorbij met alle verschillende soorten muziek. Voor jullie wat rijke en wat traditionelere muziek. Vanaf 3:15 mogen jullie het podium gebruiken. Ja. Dan kunnen we 5 kwartier lang achter elkaar door. Of heb je nog even een momentje om adem te halen en een flesje water weg te werken?
0: Nou, we doen altijd wel eventjes stoppen voor een flesje water.
1: Ja, lijkt me wel. Mag ik jullie dan heel veel succes wensen? Want wat is er voor bijzonders op zondag 2 augustus? Dan is aan de overkant van het water, want de koepel staat aan onze kant van de IJssel. Maar aan de overkant van de IJssel is de grote boekenmarkt. Dus mocht u daar rondwandelen en een rustmoment zoeken, steek even over en sluit u aan bij de Muziekkoepel. Altijd gezellig in het Worpplantsoen. Zijn we nog iets vergeten, Leo?
0: Ja, als ze ons willen vinden via Facebook, dan kan dat.
1: Ja.
0: Country Band Stoney, S-T-O-N-E-Y.
1: Ja.
0: En dan kunnen ze zo luisteren welke muziek we spelen. Dus...
1: Oké. Uitstekend. Ik wens jullie heel veel plezier aanstaande zondag. En het weer is redelijk. Het is volgens mij niet puffend heet. Dus dat is goed te overzien, denk ik.
0: Toch? Nee, het zou mooi weer worden. Dat hebben ze beloofd.
1: Precies. Hey, dank dat je even tijd wilde maken. En graag tot de volgende keer, Leo.
0: Ja, en jullie bedankt. Hè, dat we daar nu mog komen reclame maken.
1: Oké, dankjewel.
0: Dus, met het programma.

dan even bij de Eddie Cochran was dat met Simon Everybody. Ja, laatste 10 minuutjes van deze ochtend. Over 10 minuten gaat de markt over. We zagen het vrachtwagen van de visboer. De visboer, moet je maar horen, van de viswinkel. Alweer binnenrijden en plaatsvinden. De zitjes zijn ook weer klaargezet. Dus u bent van harte welkom op de markten vanaf 11 uur. En dan gaan wij ook...

van genieten. Even een, ja, alvast maar even een recapitulatie van waar hebben we het deze ochtend over gehad. We hadden Peter Spek, lid van de technische dienst, bij Boel Eerbeek. En dat is bij het welzijnshuis in Eerbeek, waar u terecht kunt om lekker mee te sjeudeboelen. En dat kan op maandagmiddag van 2 tot 4 en op zaterdag van 10 tot 12. Dan hadden we een opgenomen gesprek van met de curator Erik Looyen over wat voor werk doet die curator en wat is zijn rol in zo'n faillissement. En hoe staat zo'n curator dan ook in de wedstrijd, zoals we dat dan noemen. En in dit afgelopen uur spraken we met Wouter Doornbos en Ruben Maresch, die een 1600 kilometer lange rit hebben gemaakt van in de buurt van Helsinki en vervolgens naar de Noordkaap zijn gefietst. Met wat, toch wel hier en daar een pijntje, maar ze kijken daar tevreden op terug. En voor de mensen die ALS willen ondersteunen, www.naardenoordkaap.nl. En als laatste hadden we aan de lijn Leo Loger, slaggitarist en zanger van de country band Stonei. S-T-O-N-E-I. Die zondagmiddag vanaf 3:15 gaan optreden in de muziekkoepel. En dat is aan deze kant van de IJssel. En bent u gek op boeken, dan is daar zondag 2 augustus alle ruimte voor. Muziek.

een stevig nummertje. Dat waren de Rolling Stones met We Love You. Eind van het programma. En er hoort altijd een dankwoordje bij. Mijn dank aan Herman Woudenberg, onze redacteur. In ieder geval ook voor mijn programma. Met weer de uitgezochte onderwerpen en de vasthoudendheid om de curator te pakken te krijgen. En we mochten hem spreken. En dan is de volgende opdracht natuurlijk of we binnenkort gesprekje kunnen hebben met de mensen die de fabriek hebben overgenomen. We danken Jan voor de muzieklijst die ik altijd in dank mag aanvaarden. Met soms verrassende nummers. Mijn naam is Gert Voekens. Elke vrijdag probeer ik hier te zijn van 9 tot 11. Om met u een aantal onderwerpen te bespreken. En daarin zou het mooi zijn. Zou ik het wel gezellig vinden. Om dat met twee mensen te doen. Dat maakt het programma ook wat minder kwetsbaar. En dat zou ertoe kunnen leiden dat we de mogelijkheid hebben om ook een locatieuitzending te gaan maken. Ik heb het weer graag voor u gedaan en ik zeg tot volgende week.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycot die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. En ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: Ja, ook deze week hebben we weer een afwisselend programma voor u samengesteld. Allereerst tijd voor Vraag het de meiden van de dierenkliniek. Ze informeren u over uiteenlopende zaken van gedrag tot het beste is voor uw huisdier. We bellen met Sandra Müller, een nieuwe dierenarts bij Epicentrum. Tot 28 november kunnen bezoekers van het museum aan de Dorpstraat in Vaassen genieten van het werk van 8 plaatselijke kunstenaars. Michel Scherf, die werkt met zouten, waarmee hij schilderijen maakt, nodigt u uit. Peter Oosterhof trad namens de VVD nieuw aan in het college van Heerde. Dick van der Veen sprak met hem en dat hoort u deze week ook in dit programma. Uiteraard hoort u het laatste nieuws uit de regio met aanvullende tips gelezen door Willem Hulshoff. En is Wilfried Elsinga, onze weerman, ook weer terug van vakantie. Hij brengt het actuele weerbericht. Het tweede uur van InfoMix staat volledig in teken van jazz in Moor en Epe. De aftrap afgelopen zaterdag was onvergetelijk. Het gratis toegankelijke evenement vindt plaats op 5 zaterdagen op het Kerkplein in Epe tot en met 22 augustus. Naast muziek van optreden artiesten zijn er in het tweede uur interviews te horen met alle acts. En in de tweede uitzending praat Jan Egbert met Manuel Hukas, als ik goed uitspreek, van de Nederlandse innovatieve soulband Liquid Spirits. En waarom ze op het adviesje als Liquid Soul Spirits staan vermeld, hoor je het u in de uitzending. Ook gaat hij bellen met Gina de Boer. Zij was vorig jaar een van de smaakmakers en publieksfavoriet met Gina's Band of Blues. Op vele verzoek zijn ze zaterdag terug, maar dat allemaal in het tweede uur van dit programma. Kortom, 2 uur vol verhalen, nieuws, muziek en interessante gesprekken. Techniek in de vertrouwde handen van Gert Roelofs, die ook weer terug is van vakantie, en Dick Wittingen. En mijn naam is Harry Mulder. InfoMix is ook op de woensdagmiddag te horen op Voorst Veluwe Zoom. Van harte welkom.
2: Hey, we zijn er. Voor Brummen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.
3: Je luistert naar
4: Voorst Veluwe Zoom.
1: Maar we beginnen zoals altijd met nieuws en tips uit de regio door William Hulshoff.
5: Nieuws uit de regio.
6: De komende 5 woensdagen tot en met 19 augustus staat het Veluwsmuseum Hagedoornplaatsen helemaal in het teken van de museummagie. Dat zijn kindermiddagen met creatieve en leerzame dingen. Dit is toegankelijk voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Je kunt jezelf verkleden als boer of boerin en ga met de kinderen mee op een interactieve rondleiding door de ruim 300 jaar oude boerderij. Onderweg ontdek je hoe mensen vroeger woonden, werkten en leven op het Veluwse platteland. Ook is er een speurtocht en kunnen kinderen zich uitleven bij de zand- en waterspeeltoestellen. Voor meer informatie kunt u kijken op hagedorensplaatsen.nl Museum Magie Kindermiddag op de woensdag. De zomervakantie is weer begonnen en ook dit jaar heeft Koppelshoe een fantastisch programma met sportieve en avontuurlijke activiteiten voor kinderen en jongeren in de gemeente Epe samengesteld. Of je nu houdt van sporten, waterspret of samenwerken met vrienden of spannende uitdagingen aangaat, er is in deze zomer van alles te beleven. In verschillende dorpen binnen de gemeente is er altijd wel iets in de buurt voor jou te vinden. Wil je weten welke activiteiten en wanneer plaatsvinden? Kijk dan op het volledige programma op de website van Koppelshoe en meld je aan voor je favoriete activiteit. En Tour Club Heerde organiseert dit jaar de Jumbo Heerde Veluwse Mooiste. En deze vindt plaats op zaterdag 1 augustus. Of je nu een recreatieve fietser bent of een prestatiegerichte rijder, de JHVM biedt voor ieder wat wils. En dit jaar biedt Tour Club Heerden een zorgvuldig uitgestippelde route van 75, 100 en 150 kilometer. Deze routes zijn volledig met pijlen uitgezet en beloven een unieke fietservaring te worden door prachtige natuurgebieden. Onderweg is er een verzorgingspost en een 2 op de langste route. Inschrijven kan via www.fietsporttoertochten.nl. Jumbo Heerde, de Veluws mooiste. En iedere woensdagmiddag vanaf 2:30 is het een gezellige drukte in het stationspark in Wapenveld. Want dan rollen de Jeu de Boelballen over de banen. En er wordt een ontspannen en sportieve sfeer onderling een wedstrijdje gespeeld. Jeu de Boel is een spel waarbij gezelligheid, ontspanning en humor hand in hand gaan. Steeds meer mensen weten deze weg te vinden. Ook op vrijdagmiddag wordt er om 2:30 gespeeld en iedereen is van harte welkom. Of je nu ervaren bent of juist het spel wilt leren kennen. Lijkt het je leuk om mee te spelen of wil je eens komen kijken? of je de boel wat voor je is, er is altijd ruimte voor nieuwe deelnemers. U kunt terecht bij Eddie Eikelboom en die vertelt van alles en gezellige sport. U kunt gaan naar de locatie Stationspark in Wapenveld op de woensdag en op de vrijdagmiddag.

0: Inmiddels hebben we de dierenarts en de nieuwe dierenarts Sandra Müller aan de telefoon namens dierenkliniek Epicentrum. En als we in de studio zijn, mag u bellen. Maar nu heb ik haar met tips voor de vakantie. En we willen haar introduceren. Een kennismaking. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, nieuwe dierenarts bij Epicentrum.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ja, vanaf mei dit jaar ben ik werkzaam bij dierenkliniek Epicentrum.
0: Hoe ben je hier terecht? Ben je daar terechtgekomen?
1: Ik ben verhuisd naar Epe vanaf januari. Woon ik in Epe. Ik kom oorspronkelijk uit Uggelen, maar heb in Utrecht gestudeerd. In Groningen even gewoond en in Leiden een aantal jaren. En nu wilden we eigenlijk terug weer naar de Veluwe. Nou, het is Epe geworden en toen ben ik daarna gaan zoeken naar een baan.
0: Ja, en toen kwam je terecht bij Epe Centrum.
1: Ja, zeker, ja. En,
0: hoe voelt dat?
1: Bevalt goed.
0: Oké.
1: Ja. Zo snelle inburgering dan als je gelijk in het dorp werkt.
0: Dat is zo op een gegeven moment. Dan ken je nog beter de dieren dan de eigenaars. Maar alle nee.
1: Hey, ja.
0: En de dierenarts bij de Epicentrum. Nou ja, we volgen al sinds de dierenkliniek ooit begonnen is. En de Emmastraat volgen we het altijd al. En zijn inmiddels elke maand met tips. En dan kunt u normaal ook bellen en vragen stellen. Dit keer doen we dat niet. Maar jij hebt wel een aantal tips meegenomen, Sandra. Tips op vakantie met uw huisdier. Kan dat zomaar?
1: Ja. Nou ja, dat gaat. Ja, het kan liever niet zomaar. Ja, dus natuurlijk, als het goed is, zijn er al mensen denk ik op vakantie. En wij zien ook veel mensen die hier natuurlijk op vakantie gaan en Epen. Maar wij raden wel een voorbereiding van tevoren aan om problemen te voorkomen. En optimaal te kunnen genieten natuurlijk van de vakantie.
0: Oké, en met uw hond, is er iets speciaals voor nodig als je bijvoorbeeld naar Frankrijk gaat? Of is het echt raadzaam langs je dierenarts te gaan eerst?
1: Nou ja, dat wat u zegt is natuurlijk al sowieso goed. U kunt uw dierenartsen altijd om advies vragen. Er zijn wel een aantal dingen die goed zijn en die je zelf kan controleren. Je hebt een paar verplichtingen namelijk. Zeker als je naar het buitenland gaat op vakantie. Is het goed om op ruim op tijd te kijken of je het paspoort, überhaupt je paspoort kan vinden van de hond. Of de hond gevaccineerd is tegen rabies. Dat is verplicht voor reizen naar het buitenland. En in sommige landen zijn er nog wat aanvullende eisen. Frankrijk dan niet speciaal, maar bijvoorbeeld als je naar Engeland reist, of Noorwegen, dan moet er ook een verplichte ontworming een aantal dagen voor vertrek gegeven worden.
0: Okay.
1: Dus dat kun je natuurlijk thuis controleren. En zeker de rabies moet tenminste 3 weken van tevoren gegeven worden als je die nog niet eerder is gevaccineerd tegen rabies. Dus dat moet je op tijd beginnen.
0: Ja, en daar staat, is het paspoort essentieel bij, want daar staat alles in natuurlijk al.
1: Ja, dat is je bewijs. Ja, er staat het chipnummer in van de hond en die moet gecontroleerd worden. En dat is je eigendomsbewijs en je vaccinatiebewijs.
0: Bestaat er nou ook zo'n paspoort voor katten al of is dat nog niet?
1: Het bestaat wel. Er zijn natuurlijk ook wel mensen die een kat meenemen op vakantie, want dan heb je dezelfde verplichtingen. Maar een paspoort is voor een kat niet verplicht in Nederland.
0: Okay.
1: Dus je hoeft voor een kat geen paspoort te hebben. Nee, dus het kan. Ga je dus naar het buitenland, ja, dan moet je hem wel hebben.
0: Maar dat paspoort is dus essentieel. Dan krijg ik een heel andere vraag binnen van luisteraar die toch reageert, maar daar kom ik zo meteen maar mee.
1: Okay.
0: Een kat. Sommige mensen nemen de kat niet mee, maar laten ze thuis. Kan die alleen zijn?
1: Nou, een kat kan is natuurlijk wel anders dan een hond. Kan op zich een redelijk solitair dier. Kan best wel alleen zijn, maar het is zeker raadzaam om in ieder geval dagelijks. Sommige katten misschien beter 2 keer per dag, maar dagelijks iemand laten controleren of het goed gaat met de kat. Eten te geven, kattenbak te legen. Nou, als je dat niet dagelijks doet, dan kan het ook onzinnelijk worden. Katten blijven liever wel thuis. Dus een oppas aan huis is voor een kat over het algemeen te verkiezen boven naar een pension. Maar dan kun je dat niet regelen. Dan zijn er natuurlijk ook dierenpensions.
0: Mm-hmm.
1: Waar de kat naartoe kan.
0: Nou, thuis met de kattenluik. Sommige katten maken ook natuurlijk als je als huiseigenaar, gewoon als diereigenaar, gewoon thuis bent. Gebruik van de kattenluik, zijn ze ook de hele dag weg, bij wijze van spreken.
1: Ja, nou ja, dus als een kat gewend is om naar buiten te gaan dat gaat van ja, dan maar wel elke dag controleren. Er kan altijd wat gebeuren. Zeker als een kat naar buiten gaan. Naast dat ze natuurlijk een ongeluk kunnen krijgen als er iets niet werkt met het kattenluikje of iets niet goed gaat met het eten, met de voerautomaat of er ergens een deur toch dicht is geklapt. Dan kun je problemen voorkomen als je toch even iemand laat checken of dat goed gaat.
0: Nou, even checken en 14 dagen een beetje alleen laten, dat wil niemand natuurlijk. Dus.
1: Nee, zeker.
0: De vraag nu, die is even heel wat anders. Iemand zegt, ik weet niet of jullie daar veel meer in aanraking komen. Maar mijn hond die loopt nou overal door het gras heen. En wordt gewaarschuwd voor een soort gras. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik overval je er misschien mee, want die kreeg ik net binnen.
1: Nee hoor, daar kan ik ook wat over vertellen. Zeker in de zomer heb je veel lang gras en dat uitgedroogde uiteindjes de zaden van die grasprieten, dat worden ook wel grasaren genoemd, zitten dan een lange sprietjes aan. En die grasaren die komen redelijk makkelijk los als dat heel droog is. En die hebben een soort hele kleine weerhaakjes, dus als die in het vacht van je, met name honden, vast komen te zitten, gaan die makkelijk onderhuids dringen die we onderhuis. Ze zien we ook wel eens dat ze in een oor zitten, in een neus. Maar met name meest voorkomen tussen de tenen. En dat kan flinke problemen geven, ja.
0: Oké.
1: Okay. Advies, niet laten spelen in hoog droog gras. En als je dat wel eens gebeurt, met name langharige en wat hare honden met krulletjes controleren of er niet iets vast zit tussen hun tenen. Want ja, in het begin kan je ze er nog uittrekken. Maar als ze al diep onder de huid zitten, dan ben je eigenlijk niet te laat.
0: En anders inderdaad, als je toch twijfelt, contact nemen met de dieren.
1: Zeker, ja. Als een hond plotseling na in het gras rollen of zo heel erg aan het schudden is met de kop. We zien nog wel met enige regelmaat dat zo'n grashaar dus in de gehoorgang zit. En daar geeft flink wat jeuk en pijn.
0: Dat wil
1: hoe sneller je erbij bent, hoe makkelijker dat te verwijderen is.
0: Dat wil je niet.

0: hoe minder schade dat geeft. Dus bij twijfel zeker controleren.
1: Nou goed dat je deze tip meegeeft nu alweer. En dan nog, komt er nog iemand binnen die zegt... je bent nou dierenarts in Epicentrum. Hoe is het in het nieuwe team te werken?
0: Ja, leuke vraag. Nou, heel goed. Ja, overal natuurlijk altijd weer wennen. Zeker als je al een aantal jaar dierenarts bent... En heel lang op dezelfde plek werkt... en dan in één keer in een nieuw team komt... dan voelt het als eventjes alsof je weer opnieuw begint. Maar nou, het is een hele drukke praktijk waar iedereen wel, waar echt ja, hard gewerkt wordt door iedereen. En iedereen heel veel passie heeft ook voor het werk. Dus dat is heel mooi. En ja, ik heb het idee dat inmiddels dat ik wel redelijk goed ingewerkt ben in het nieuwe team.
1: Nou, straks in het najaar hoop ik jou ook persoonlijk hier in de studio een keer aan te treffen. Want hoeveel dierenartsen zijn jullie nu?
0: Ik ben de vijfde dierenarts.
1: Oké, okay, dat zijn allemaal vrouwen toch, neem ik aan? Of
0: allemaal vrouwen, ja.
1: Ja. En jullie hebben een aantal, ik vind dat een heel moeilijk woord, paraveterinairs.
0: Ja, dan stel je me wel een vraag, dat durf ik niet. Dan ga ik waarschijnlijk fouten maken als ik dat zeg. Maar dat zijn er...
1: zijn een aantal.
0: Er zijn er een stuk meer, ja. Meer dan vijf. Nee, dat zijn er acht. Nee, daar heb ik helemaal niet
1: helemaal op reis staan. Hey, Sandra, bedankt voor nu. Ik ga jou, als je zelf nog op vakantie gaat, een hele goede vakantie toewensen.
0: Ja, maar nog één tip, want daar hebben we niet over gehad. Maar één tip voor mensen in het buitenland, maar ook in Nederland. Gebruik goede teken en antiparasitica, tekenpreventie. Want we zien toch nog wel... nou ja, daar veel problemen met, of steeds vaker problemen met ziektes die worden overgebracht door teken. Eventueel, en als je naar het Middellandse Zeegebied gaat, goed om ook zandvliegwering te gebruiken met pipetjes of met een halsband, speciale halsband. En goed te ontwormen. En dat wilde ik nog even meegeven, want dat zijn wel dingen die misschien soms over het hoofd worden gezien. Maar zeker in Zuid-Europese landen komen nog wat andere ziektes voor dan wat we hier in Nederland zien. Maar dus ook in Nederland brengen de tekenziektes mee.
1: Goed dat je dat
0: gaat. Iedereen die luistert, dat is goed om op te letten.
1: Dan nog even benadrukt. En als u toch nog een bezoekje brengt aan de dierenarts of daar niet in staat
0: op bent. Ga daar even naar, ja. Overleg waar je heen gaat. Ja. Bij twijfel bel eventjes of vraag assistenten. En op tijd voorbereiden, zorg voor een fijne vakantie.
1: Oké. Okay. Hey, dankjewel voor deze aanvullende tip nog. En graag tot een volgende keer.
0: Ja, tot volgende keer.
1: Oké,
0: okay.
1: Hoi.
0: Tot ziens. Dag. Fijne uitzending.
1: Dankjewel. Doei.

0: inmiddels de volgende gast aangeschoven in de studio. Dat is Michel, zeg ik het, Scherf?
1: Ja, Michel Scherf.
0: Vater, welkom. Jij zit hier niet zomaar, want tot 28 november kunnen bezoekers van het museum aan de Dorpsstraat in Vaassen genieten van het werk van onder andere van jou en van 7 andere plaatselijke kunstenaars.
1: Dat klopt helemaal.
0: Wie zijn die 7 anderen?
1: Ik heb ze nog maar een paar keer ontmoet, dus alle namen achter elkaar, dat wordt interessant. Maar ik krijg het in één keer door. dat is Monique van der Bos. Eens even kijken, Ria Debets. Even kijken, wat was die andere dan ook weer? Lammy Alons is dat. Wilma de Hamer. En Caroline van der Vaat. En dan ben ik er eentje een hele belangrijke vergeten, maar dat is... Degene die mij erin heeft gebracht, dat is Lot Kreeftenberg.
0: Ja, dat klopt. En die had ik benaderd over deze tentoonstelling. Toen zegt ze, het is wel heel mooi, de jongste kunstenaar die wil naar de studio komen.
1: Ja. Dus, jong tussen twee haakjes.
0: Museum Vaassen Historie brengt kunst in de kijker. Exposeren jullie daar nu met z'n allen dan? Is daar wel ruimte voor?
1: Klaarblijkelijk wel, ja. Ik had de ruimte nog niet eerder gezien. Ik woon er al een hele lange tijd. Ik was nog nooit binnen geweest. Dat nog nooit eerder gezien voor.
0: Je wist wel waar het was?
1: Of? Ik wist wel waar het was, okay. Inderdaad. Alleen was er nog nooit binnen geweest. Alleen het was even spannend van hoeveel ruimte ik nou voor mijn eigen werk had en hoeveel de anderen hadden. Maar iedereen heeft een goed stuk muur gekregen of een stuk vitrinekast. Het staat er allemaal hartstikke mooi bij. We hebben zat. Ja, veel ruimte.
0: Waar moet ik aan denken? Hoeveel per kunstenaar heb je dan 1 stuk in mogen brengen of 2 of 3 stukken?
1: Ik had heel veel nog liggen. Ik dacht van ja, nou, ik lever het gewoon een groot gedeelte aan. En mogen ze kijken wat ze willen gebruiken. En ik heb uiteindelijk 8 stukken, waarvan 4 echt wel hele grote stukken ingeleverd. Maar ze hebben ze allemaal in gebruik genomen. Een stuk muur en 2 vitrinetafels. Dus dat, daar was ik al heel blij, omdat alles nu tentoon staat. Wat ik ingebracht heb. Ja.
0: Ik noemde die andere kunstenaars net, maar dat is ook een heel veelzijdigheid van kunst. Olieverf, acryl, pastel, inkt, tot dat beeldhouwen, tot sieraden, van alles is te zien.
1: Dat
0: dus.
1: Het beste van de expositie is de veelzijdigheid van het werk. Je hebt voor iedereen is het wat wils. Ja, het. Het Oost-Indisch inkten van Lot Kreeftenberg, die prins, dat is hartstikke gaaf. En dan heb je ook nog de aquarelschilderijen en het glas van andere kunstenaars.
0: Ja, Monique van der Bos en Klein Klauwenberg met glas en keramiek. Dus,
1: en iedereen heeft zijn mooie plek gekregen met een goede ademruimte om het werk heen. Dus het is niet benauwd daar. Het staat er allemaal hartstikke goed. Ja.
0: En je hebt het zelf niet ingericht, dat heeft die werkgroep historie gedaan.
1: Dat was even wennen, ja. Want zo was ik het als kunstenaar nog niet gewend dat je werk moest aanleveren en dat het dan door iemand anders werd opgehangen of ingericht. Want
0: gebeurt het glas natuurlijk ook altijd in de Kannenburg, hoor. Dus,
1: normaal heb ik de exposities zelf die ik gehad heb, dan heb je een curator bij en overleg je wat voor werk lever je aan en hoe wordt het opgehangen en hoe zie jij het zelf het beste en hoe denkt de curator daarover en uiteindelijk vind je daar een grijs gebied in. Maar dit was nieuw en ik dacht van ja, dus er zitten een paar kunstenaars die het curatorschap hebben opgepakt en mensen van het museum zelf en die zullen er wel verstand van hebben. Dus ik was in alle hoop dat goed kwam en het is ook helemaal goed gekomen.
0: Ja, en nu heb jij een bepaalde kunstaard, want ik noemde het al vandaag op sociale media ook al, je werkt met zouten.
1: Ja.
0: Waarmee je schilderijen maakt.
1: Ja.
0: Wel een tikje van de sluier oplichten. Ja, je kunt zeggen, kom maar kijken naar het museum. Dat was een dag, Harry. Maar wat is het?
1: Ik giet. Ik maak oplossingen met zout en water in de meest basic manier van het werk. En dat meng ik dan tot het helemaal in elkaar opgelost is. En die oplossing die giet ik dan in containers uit. Dat kunnen bakken zijn van RVS, van hout, van keramiek. En met het opdrogen, met het verdampen en het samenklonteren van die kristalmoleculen krijg je uiteindelijk kristalgroei. En die kristallen die laat ik of in de container zitten en die worden opgehangen of neergelegd als presentabel werk. Of die gaan uit de bak en daar maak ik dan ander werk mee. Dus het is hybride. Het zijn niet alleen schilderijen. Het wordt ook voor sculpturen gebruikt. Het is een heel langzaam proces ook. Dus je moet er veel geduld voor hebben. Maar het is heel...
0: Je maakt me heel nieuwsgierig. Denk ja, dat is, je moet het zien.
1: Ja, maar, ja, je moet het zien. Ja, dat komt naar de expositie, zou ik zeggen. En dan kun je het zien.
0: Hey, hoe ben je ooit in de kunstenaarswereld terechtgekomen? Was je direct je eerste art van kunst? Of ben je eerst met olieverf of iets anders begonnen?
1: Ik had al een creatieve achtergrond. Of van kinds af aan al altijd wezen tekenen. Altijd wezen bouwen. Vanuit familie. Mijn moeder en mijn grootvader zijn allebei tekenaars. Ook schilders. Dus vanaf die kant had ik de creatieve kant al wel meegekregen. Ik ben wel in de techniek gegaan als industrieel tekenaar. Omdat ik dacht van ja, nou, in principe in de kunst is er niks te vangen. Dat is een hard leven. Mm. Dus toch maar de techniek in, maar dan wel richting die creatieve kant als productontwerper. Die opleiding heb ik afgerond. Maar ja, met de laatste stage dacht ik van ja, ik zie mensen allemaal zich kapot werken op de deadlines. Heel vermoeiend. En jongens die al op hun 30ste, 35ste al gewoon grijze haren hadden. Of al helemaal geen haar meer van het harde werk. En dacht ik van, is dit wel de kant die ik op wil gaan? Mm. En dat was het dus niet. Ik heb de knoop doorgehakt van, ik wil toch echt de poging wagen om voor passie en daarin geluk te gaan. En dan de kunstacademie te gaan proberen. Wat ook gelukt is. En toen heb ik 5 jaar de kunstacademie op de HKU gedaan. En dan rol je als zelfstandig kunstenaar in het kunstelaars.
0: Wat is de HKU?
1: Hogeschool de Kunsten in Utrecht. Oké. Okay. Ja, dus dat, dan ben je daarna zelfstandig kunstenaar. Ja. En zodoende ben ik kunstenaar geworden.
0: Ja, en toch een investering in jezelf.
1: Dat zeker.
0: Het draaien ja. En geven daaraan. Ja. Het werk wat mensen van jou daar zien, is dat recent werk? Of jij zei al, het duurt heel een tijd om het te maken.
1: Ja. Ik hou van nieuw en oud, omdat je dan ook proces ziet.
0: Ja.
1: Ik vind het vooral heel gaaf om mensen te enthousiasmeren over laten zien hoe het proces in zijn werk gaat. Want men kent het niet. Ik leg het jou nu uit. Wat is er nou in vredesnaam? Hoe werkt dat?
0: Ja, maar ik zou zo oud en daarom maar eens
1: zien. Ja. En dan is het... Dan is het mooi om dan ook nog het werk te laten zien waar je mee begonnen bent. Waar je ook keihard de fout in bent gegaan. En waar het echt een troep is geworden. En dat zijn ook de leuke dingen om te laten zien van... Dit is fout gegaan, maar heeft dit wel teweeg gebracht. En zo zie je een soort van rode lijn in mijn werk. Dus je ziet werk van wat 2-3 jaar geleden. Waar ik begonnen ben met het zoutgieten. Mm. Exclusief het zoutgieten. En je ziet ook werk die ik in de aanloop na de expositie heb gemaakt. Dus dat, je ziet daar wel een beste rode lijn in van hoe zo'n proces nou gaat. En dat laat ik graag zien. Ja.
0: Nou ja, de expositie is inmiddels open. En dat duurt nog wel even, want u kunt tot en met 28 november daar terecht.
1: Dus, 28 november, ja. Ja.
0: Ik kom zeker kijken daar. Het museum trouwens is sowieso los daarvan ook een bezoek waard, hoor. Dus,
1: ja, ook met de fasishistorie en ook de oorlogshistorie is dat zeker om te zien, ja. Absoluut.
0: Wanneer zijn jullie daar? Kunnen jullie daar terecht, luisteraars?
1: Donderdag, vrijdag, zaterdag is het museum geopend. En dan was het van... moet ik even denken.
0: Nou, kijk anders op de website. Zoek even museum fasishistorie.
1: Ja, maar ik weet wel zeker dat het op de donderdag, vrijdag, zaterdag geopend is. Ja.
0: Dan kunt u daar terecht en dan kunt u ook het werk van de andere kunstenaars zien. Ben je in die komende maanden ook nog zelf een keer aanwezig? Of zeg je van...
1: Tot de 20e ben ik op vakantie, 20 augustus. En daarna ben ik vaak genoeg terug om mijn werken bij te gieten. Want ik maak de werken zelf op de expositie ook gewoon verder. Dat stopt niet.
0: Oh, het blijft groeien.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, als we een werk van jou koop, dan kom je toch niet in huis om verder te laten?
1: Nee. Op een gegeven moment stopt het ook. En als een potentiële koper of iemand die het gaaf vindt, zegt van dit werk wil ik hebben en het staat daar en het is opgedroogd, dan stopt het op dat moment gewoon ook. Maar als het niet zo het geval is, dan giet ik gewoon verder. Dus er staan twee werken en nu... nog steeds nat.
0: Werk in uitvoering.
1: Werk in uitvoering nog steeds, ja. En zo heb ik het op elke expositie gedaan. Ja, en zo kom ik altijd weer terug.
0: Ja. Heel nieuwsgierig. Ik ga zeker kijken om dat te zien. En ik hoop dan jou te ontmoeten, maar dat weet je natuurlijk nooit. Om te zien van of je daarmee bezig bent. Dus. En ik laat in ieder geval van me horen hoe je werk eruit ziet.
1: Ja, top, dankjewel.
0: Nogmaals, luisteraars, wilt u daarheen? Museum Vaas Historie. We horen het donderdag, vrijdag en zaterdag open. Even kijken op de website van Museum Vaas Historie. Kunt u het werk aanschouwen van 8 plaatselijke kunstenaars. Trudy Noordenmeer met Natuur. Monique van den Bosch, Klein Kouwenberg met glas en keramiek. Ria Debets, die schildert met olieverf, acryl, pastel, inkt. En nog een keer acryl zie ik staan. Nee, aquarel en acryl, dat is weer wat anders. En beeldhouwer Lammy Ellens, ja, die hebben we al gehad. Die is regelmatig te gast hier. Wilma de Hamer met sieraden, portretschilder Caroline van der Vaten. En Loft Krevenberg uiteraard. Met schilderij, druktechnieken en grote tekeningen in Oost-Indische Int. En last but not least, Michel Scherf. Die werkt met zouten, die u net hoorde. Ja. Hey, ik wil je bedanken voor de komst in de studio. Een hele goede vakantie toewensen.
1: Bedankt.
0: Ik hoop je daar te ontmoeten.
1: Fijn, ik ook.

0: Peter Oosterhof trad namens de VVD nieuw aan in het college van Heerde. Dick van der Veen sprak met hem en stelde als openingsvraag waar de belangstelling voor politiek vandaan komt.
1: Wethouder Oosterhof, waar komt de belangstelling voor de politiek vandaan?
2: Voor de politiek, dat is al best wel lang bezig. Ik ben opgegroeid in Emmeloord. Toen ben ik bestuurskunde gaan studeren. En dan heb je het heel vaak over politiek en politicologie. Dus die belangstelling die zit die er eigenlijk al in vanaf dat ik denk in jaren 16, 17 ben. En dat is echt super interessant. Tenminste, dat vond ik zelf. Want toen ik gestudeerd had, en dan moet je ook aan het werk. Dan kom je ook aan het werk bij lokale overheden. En dan zit je aan de andere kant van de plek waar ik nu zit. Dat is best wel bijzonder. Want als je kijkt naar hoe een gemeente werkt, je hebt de gemeenteraad, daar komen jullie ook wel vaak kijken. Je hebt het college van burgemeester en wethouders, maar je hebt ook een heel apparaat aan mensen die helpen om zaken uit te voeren, om de buitenruimte mooi te houden, om paspoorten te verstrekken, om adviezen te geven. En het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor die uitvoering en je moet daarvoor verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. En ik heb natuurlijk heel lang gewerkt in organisaties die dus burgemeesters en wethouders hielpen om die uitvoering te doen. En nu zit je zelf in zo'n college van burgemeester en wethouders. Dus dan zit je aan de andere kant van de tafel. En dat is best wel leuk om te doen.
1: Ja, dat wilde ik net zeggen. Ja. Hoe bevallen die eerste weken?
2: Ja, je krijgt een rondleiding. Bijvoorbeeld de mensen van de buitendienst hebben me meegenomen om te laten zien van nou, hoe ziet het groen in de gemeente eruit? Dat is best wel verrassend hoor. Als je kijkt wat ze allemaal aanleggen in perkjes met bloemen. En bloemen trekken weer insecten aan. En ze moeten dat ook beheren en onderhouden. Als je kijkt naar de buitendienst, die heeft eigenlijk ook een dubbele functie. Want er werken ook een hele hoop mensen van Lucrato daarin mee. Ja, dat geeft natuurlijk heel veel zin aan.
1: Vroeger de sociale dienst.
2: Vroeger was dat de Veluwe.
1: Ja.
2: En deze mensen die kunnen nu ook meebouwen en meedoen aan een mooie openbare ruimte, terwijl ze wel een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dus dat is echt heel mooi om te zien.
1: Hebt u er lang over moeten doen toen het verzoek kwam om in dat college te gaan zitten?
2: Dat is wel een bijzonder, want sommigen vroegen ook aan mij, is dat nou een droom die je altijd gekoesterd hebt? Dat is best wel complex. Want als je gaat kijken, je bent 4 jaar lang wethouder. Dat moet je in een ploeg van burgemeester en wethouders doen.
1: Als het al 4 jaar duurt tegenwoordig.
2: Dat klopt, dat kan zomaar anders zijn. Dat moet je ook realiseren van tevoren. Maar je moet dat ook in een ploeg van burgemeester en wethouders doen. En dan moet je natuurlijk ook wel het idee hebben van, ik ga met deze club ga ik de 4 jaar volmaken. Daar heb ik hier alle vertrouwen in, dus daar ben ik wel blij mee. Maar het geldt ook voor de gemeenteraad. Ik heb natuurlijk een fractie van de VVD in de gemeenteraad. Je hebt andere coalitiefracties. Die moeten het ook samen kunnen vinden. Verder moet je ook op inhoud moet je elkaar kunnen vinden. Dus het coalitieakkoord wat er ligt, dat is ook echt iets wat wij straks moeten gaan uitvoeren. En wat ook onze Bijbel mag ik niet zeggen, maar dat is onze richtsnoer voor de komende 4 jaar. En als dat allemaal een beetje klopt, dan kan je ook zeggen van, nou, daar spring ik in. Dat heb ik ook vol overtuiging gedaan. En de eerste weken vind ik eigenlijk best wel heel leuk. De dingen komen ook wel een beetje uit zoals ik dat had verwacht. En daar word ik heel blij van.
1: We hadden het even heel kort over dat doemscenario. Stel dat je tussentijds eruit gaat, maar dat willen we even passeren. Maar goed, na die 4 jaar komen er opnieuw verkiezingen. De kans dat een wethouder van een niet de grootste partij dan weer moet verdwijnen. Heeft u dat ook meegenomen in het beslissingsveld?
2: Ja, zeker. Dat is het risico wat alle wethouders lopen. Net als dat er ook dingen kunnen gebeuren waar jij verantwoordelijk voor gehouden wordt. En op basis waarvan je bijvoorbeeld zou moeten zeggen, ik moet hier mijn conclusies trekken. Ja, we leven gelukkig in een democratische rechtsstaat waar 1 keer in de 4 jaar verkiezingen zijn. Dat kan zomaar anders als je Als je 1500 kilometer naar het oosten rijdt, ziet de wereld er anders uit. Dit is wel het systeem waarin wij zitten, waar ik ook trots op ben. Maar ik weet ook, dat kan na 4 jaar of eerder, kan het zomaar klaar zijn.
1: Maar dan kun je je tevoren, bijvoorbeeld in het onderwijs gebeurt dat met name, indekken doordat je een terugkomstregeling hebt.
2: Dat geldt niet meer voor mij. Dus ik heb wel bewust deze keuze gemaakt. Ik heb geen terugkeerregeling. Alleen de eerste 3 maanden. Maar dat is zo klein, dat moet je eigenlijk niet meewegen.
1: Dan kom je in zo'n college en dan volgen de eerste onderhandelingen. Komt er dan iets uit waar u zich helemaal in kunt vinden? Is het de beoogde portefeuille?
2: Qua portefeuille ligt hier ook wel mijn passie. Ja, dat moet ik wel zeggen. Als je het hebt over openbare ruimte, en je hebt het over de ruimtelijke ordening en de sport. Dat vind ik echt hele mooie onderwerpen om mee bezig te zijn. Dat houdt mensen bezig. Er zitten ook grote opgaven in, want er is best wel woningnood. En we moeten echt de schouders eronder zetten. Aan de andere kant, een woonwijk staat voor meer dan 100 jaar. Dus we moeten ook wel zorgen dat er een beetje kwaliteit in zit. En dat het ook een beetje voldoet aan de eigenheid van Heerde en Wapenveld en Veessen en Vorchten. Dus we moeten daar altijd een soort van afweging in maken. Aan de ene kant wil je snel, aan de andere kant moet het ook wel kwalitatief zijn. Het moet betaalbaar zijn. We moeten naar mensen luisteren. En ik bedoel, als we een woonwijk maken, dan wonen ook mensen omheen. Die vinden daar ook bepaalde dingen van. En we moeten eigenlijk proberen om zoveel mogelijk, dat kan niet altijd allemaal 100%, rekening te houden met wat die mensen vinden. En wat er bij hun in de buurt gerealiseerd wordt. En als je kijkt naar het coalitieakkoord, ja, het is altijd afruilen. We hebben als VVD helaas geen absolute meerderheid. Ik schat ook niet in dat dat ooit gaat gebeuren in Heerde. Maar dat betekent dat je met een aantal andere partijen om tafel gaat zitten. En dat je, we hebben dat aan de hand van de begroting gedaan, dat je met elkaar gaat kijken waar zitten de belangrijke punten. Want je krijgt niet op alle punten wat je wil. Het betekent dus dat als jij op het ene punt wat prijs geeft, dat je op het andere punt misschien wat gegund krijgt. En zo is zo'n coalitieakkoord opgebouwd. En ik ben er wel trots op en tevreden mee.
1: Geven en nemen.
2: Zeker, ja. En een mooi voorbeeld, want dat zal u vast naar willen vragen, is de zondagopenstelling. Daar hebben we het ook in de raad over gehad. Wij hebben ons gevoegd in het standpunt dat we zeggen van nou, de zondagopenstelling, daar gaan we niet actief op zitten deze coalitieperiode. Maar dat betekent ook dat wij op economie en op wonen en op ruimtelijke ordening en op sport een aantal dingen van terug hebben gekregen. Omdat wij dat hebben weggegeven of weggegeven en prijs gegeven in de onderhandeling. En dat is ook mooi, want dan heb je ook een gebalanceerd coalitieakkoord. Want elke politieke partij die in zo'n coalitie stapt moet ook aan zijn achterban kunnen vertellen, dit brengt ons meer dan dat ons kost. Het is goed dat we in deze coalitie stappen en mee gaan doen.
1: Ik zit hier een wethouder tegenover me die graag menselijk contact heeft, graag met die burger in gesprek wil.
2: Ja, dat klopt. Dat is zeker waar. Ik ben dorpswethouder voor Wapenveld. En ik ben nu bezig om te organiseren dat ik 1 keer in de zoveel weken in de MFA in Wapenveld koffie kon drinken, zodat iedereen even binnen kan komen lopen als ze met iets zitten, om dat ook te bespreken.
1: Dan kun je ook letterlijk en figuurlijk op de koffie komen.
2: Dat is zeker waar, maar ik vind het belangrijker om met de mensen in gesprek te gaan dan te denken van, ik doe hier de deur op slot, zodat niemand me wat kon vertellen. Want dan denk ik dat ik aan het einde van de 4 jaar ook niet prettig terugkijken. Ik wil het graag met de mensen doen.
1: Hoe dan ook, de start is naar wens geweest.
2: Ik ben blij, ja. Mooie ploeg. Ik kan het goed vinden met de collega-wethouders. Ik heb ook al wat gesprekken met, want we staan als gemeente natuurlijk ook niet alleen. Met wethouders van Hattem en Epe en noem maar op. Want we zijn ook niet een hele grote gemeente, dus we moeten ook wel wat samenwerken. Dus daar zie ik ook al naar uit. Dat gaat ook goed.
1: Dat brengt me op het gedachte dat hier in dat opzicht in een wat moeilijke positie zit. door diverse samenwerkingsovereenkomsten, zowel naar de kant van Zwolle als naar Apeldoorn.
2: Ja, dat zou je zo kunnen zeggen, maar dat is best wel ingewikkeld. Want wij bepalen als kleine gemeente natuurlijk niet op welk onderwerp wie met elkaar gaat samenwerken. Als Apeldoorn erbij zit, die is 160.000 inwoners. Dan hebben wij met onze kleine 19.000 inwoners natuurlijk niet zo heel veel in te brengen. Dus we moeten ook wel aansluiten bij samenwerkingen die er zijn. En als je kijkt dat wij samenwerken in de Stedendriehoek en ook in regio Zwolle, dan kan je wel zien dat ze daar hele grote dingen aan het doen zijn. Dus als je kijkt in Deventer of de Stedendriehoek, daar moeten 50.000 huizen worden gebouwd. En dat doen ze aan de noordkant bij ons, doen ze dat in Zwolle ook. En in de huidige gemeente Deventer staan 48.

0: En ook dat de effecten van die vele mensen die daarbij komen wonen, die gaan wij hier ook wel merken. Dus wij moeten ook aan die tafels blijven zitten om de belangen van onze 19.000 inwoners en van onze gemeente goed te vertegenwoordigen. Dus je moet zo nu en dan heb je niet invloed op welke samenwerkingsverbanden er zijn. Maar je moet wel aan tafel gaan zitten. Dat is gewoon in je eigen belang.
1: Heerde heeft de laatste jaren veel gebouwd.
0: Ja.
1: En die voortgang die staat u voor.
0: Ja, je moet je voorstellen, als wethouder begin je niet opnieuw. Je hebt een hele organisatie, je hebt ontwikkelingen die er nu al zijn. Ja. We hebben net een nota van uitgangspunten vastgesteld voor de Horsthoeker Enk, maar ook voor, ik ben nog niet zo goed thuis in de namen, maar voor Monnikenveld volgens mij in Wapenveld. Je gaat eigenlijk op de schouders van je voortgangers, van je voorgangers ga je verder. En dat is ook goed. Natuurlijk maak je daar, geef je daar je eigen saus en kleur aan. Maar we moeten ook niet vergeten dat we het doen voor de grotere opgaven. Die waren er onder het vorige college en die zijn er nu ook. En de woningnood is er. We hebben een hoop gedoe op stikstof. We hebben van allerhande dingen te doen. De AXO in Wapenveld stopt, daar moeten we op verder. Dit zijn allemaal niet dingen die ik begin en die ik ga afmaken. Want we zullen ook mee gaan maken dat ik in de komende 4 jaar betrokken ben bij nieuwe ontwikkelingen die daarna afgemaakt worden. Ja, we zitten in een rijdende trein, zeg maar. En je kan een beetje je eigen kleur eraan geven, maar de trein moet wel verder rijden. Zo zie ik het in ieder geval.

0: En dat brengt ons bij het volgende onderwerp, Summertime. Dat is, gaat natuurlijk over het weer. En Wilfried Ernstga is weer terug van vakantie. Dus we gaan met hem even bijpraten hoe het de afgelopen week geweest is. En of we nog veel zon krijgen de komende tijd. En dat horen we allemaal in het volgende item. Ja, Wilfried, een heel goedenavond. Ja, we hebben jou een paar weken gemist. Ik hoop dat je ook een goede vakantie gehad hebt. En ja, we zitten hier ook nog in de vakantieperiode wat Nederland betreft. En we zijn even benieuwd, ja, een terugblik en een vooruitblik wat het gaat worden.
1: Ja, nee, ik heb een goede vakantie gehad. En ik ben nu terug nu. Maar de vakantie is eigenlijk in volle gang. Dus de vakantiegang is natuurlijk heel belangrijk wat voor weer het was. En we hebben natuurlijk een enorme hete periode gehad af en toe de laatste weken. En ik denk dat de afgelopen week toch een enige verkoeling wel toch voor de meeste mensen wel aangenaam was. Even een beetje bijkomen van al die hitte. En ja, er viel zelfs een beetje regen van het weekend. In het oosten van het land lokaal 10 tot 15 mm, lokaal zoals 20. Dus dat was zeer welkom natuurlijk in die droogte die er was. Maar elders in Nederland bleef het bij ja, een aantal millimeter, stelde die

0: voor. Dus we hebben eigenlijk in het oosten van het land, ook een deel van de Veluwe, geluk gehad dat we toch al wat enige regen hebben gehad. Want ja, veel regen zit voorlopig niet in de kaarten.
1: Nee.
0: De temperatuur vorige week was het algemeen onder de 25 graden. Zaterdag was weer even een opleving naar 7, 28 graden. Ja, en onder de regen werd het zo'n beetje 21 graden. Ja goed, en het herstel is eigenlijk weer vlot begonnen. Hè, het was echt een rare dag zo tussendoor. Bewolkt, miserig, wat regen. Totaal anders dan alle dagen van, deze zomer nu bijna geweest zijn. Maar goed, we zitten nu weer een beetje in hetzelfde stramien als de laatste tijd. Want we krijgen weer te maken met hoge temperaturen. Wat de neerslag betreft hebben we toch echt wel een groot tekort in Nederland. In het oosten van het land, in onze regio onder andere, ja, is er zo'n beetje 20 tot 30 mm gevallen tot nu toe in deze maand. Ja, het duurt nog een paar dagen, dus het is echt veel en veel te droog. En op heel veel plaatsen in Nederland is het zelfs plaatsen waar het zelfs 0 tot 1 à 2 mm gevallen is in de hele maand, dus echt niks. Kortom, wij zitten wel redelijk gunstig wat dat betreft, ondanks dat het hier natuurlijk ook kurk droog is. Hoe gaat het verder? Want ik zei het al een beetje van afgelopen vrijdag en zaterdag is het weer eigenlijk wat omgeslagen een beetje. Ja. Maar wat nu eigenlijk op de weerkaart te zien is, er was namelijk afgelopen vrijdag en zaterdag kwamen de weermodellen van Amerika, dus modellen eigenlijk kort voorschijn. En ik ben me werkelijk een hoedje geschrokken. En niet alleen heel veel weermensen en die schrokken zich een ongeluk. Want er werden maar liefst voor deze komende dagen in temperaturen verwacht van maar liefst 44 tot 46 graden. Je kunt je bijna niet voorstellen. Er werd in de berekening aangegeven door de hoofdberekening. En dan denk je, nou, het zal wel meevallen. Maar de volgende berekening was hetzelfde weer. Gelukkig is dat de afgelopen dagen snel naar beneden bijgesteld. Het wordt wel gewoon heet, dat is geen probleem. Maar 44 tot 46 graden, ja, je kan het niet voorstellen. Dat kan niet in Nederland. Dat is eigenlijk gewoon, dat is eigenlijk niet te bevatten, laat ik zo zeggen. Maar goed, het is bijgesteld naar beneden. Waar we het meest maken hebben eigenlijk is een hoge drukgebied. De komende dagen boven midden in Europa. En lage druk op de oceaan. We zien daardoor een zuid- tot zuidoostbestroming die nu op gang is gekomen. En die voert weer duidelijk warmere lucht aan. Dan zien we vandaag ook natuurlijk dat het al een stuk warmer werd de loop van de dag.
1: Ja.
0: Nou, ook morgen is dat het geval. Wordt zeer hete lucht aangevoerd. In delen van Duitsland is lokaal de 40 graden misschien wel mogelijk. Daar halen wij hier niet gelukkig van aan. En op de donderdag zien we namelijk dat de wind langzaam maar zeker onder invloed van nieuw hoge druk vanuit het westen, wat naar het west-noordwesten draait. En dan volgt enige verkoeling. Maar dat wil niet zeggen dat de zomer nou voorbij is. Absoluut niet. Mogen dat er een buitje valt later in de week. En van het weekend herstelt het weer. Dat zich, ik denk dat we dan daarna aangename temperaturen krijgen voor onze zomerweer. Mogen dat begin volgende week nog even de temperatuur weer wat omhoog gaat richting de tropische waarden. En dan lijkt het vanaf halverwege volgende week in de meeste modellen dat het dan is kans op een buitje. Maar over het algemeen, de zomer blijft eigenlijk gewoon in stand. En ook als ik de rest van de maand augustus, zover ik het kan bekijken, dan zien we daar toch wel over het algemeen hoge druk invloeden ons weer bepalen. De windrichting bepaalt natuurlijk de warmte. En over het algemeen zien we toch wel vaak winden uit het westen, noordwesten, soms noorden, noordoosten. Dat betekent dat de extreme hitte waarschijnlijk dan niet terugkomt. Maar ja, ik moet er voorzichtig mee zijn, want de modellen schommelen de laatste tijd nogal eens. We gaan het eens op een rijtje zetten.
1: Ja.
0: Maar natuurlijk vandaag natuurlijk een mooie dag. Veel zonneschijn, temperatuur liep er weer behoorlijk op. En als we kijken naar de temperaturen in Nederland, dan zijn we toch zo'n 5, 26 graden. In het noorden van het land alweer. In onze regio zo'n 8, 29, 30 is hier niet gehaald.
1: Nee.
0: In het zuiden wel, dat is ruim 30 graden geworden. Dus het was weer een tropische dag. Nou, vannacht is het vrij helder. Er zijn nu al wat bewolking. Is wel aanwezig, waar dat los over het algemeen gewoon op. En we krijgen een warme nacht. Ik denk dat de hele avond heerlijk buiten vertoeven is. En uiteindelijk tegen zonsopkomst, dan zal de temperatuur gedaald zijn aan zo'n 17, 18 graden. En dan hebben we gewoon te maken met de warme nacht. Nou, morgen krijgen we de warmste dag van de week. Zorg, droog en zeer warm weer, moet ik eigenlijk zeggen. In het uiterste noorden dan zal dus een beetje net de 30 graden denk ik, niet gehaald worden. In onze regio 3, 34 graden. En in het zuiden van Nederland, daar kan het lokaal misschien wel 36 graden worden. Kortom, een echte tropische dag met temperaturen die voor de meeste mensen toch eigenlijk wel te hoog zijn eigenlijk om van te kunnen genieten. Dus eigenlijk een beetje de verkoeling opzoeken, zeg maar. Nou, goed drinken natuurlijk is de waarschuwing weer daarbij.
1: Ja.
0: Op de donderdag zien we dan weer om een warme nacht. En nog misschien wel iets warmer dan de komende. 18 tot 20 graden maar liefst. En als die 20 graden met name in de steden voorkomt, dan noemen we dat een tropische nacht. En dan zou wel best eens op een aantal plaatsen kunnen zijn. Nou, donderdag overdag toch wel wat verschillende wind draait vrij naar het westen, noordwesten. Dan zien we in het westen van het land de temperatuur niet veel hoger komen dan zo'n 5 à 26 graden. Maar dieper alweer inwaarts, ook in onze regio, dan kan de 30 graden weer gehaald worden. Ik denk dan 30, 31 graden ongeveer. Dus niet zo heet als morgen, maar toch zeker tropisch nog. En als het oosten zou het lokaal nog 34 graden kunnen worden. Nou, dan later op de dag dus die westelijke wind die toch voor enige verkoeling zorgt.
1: Ja.
0: En dan vrijdag zien we dan de westelijke wind die daar zijn werk heeft gedaan. Ik denk heerlijke temperaturen, 6, 27 graden. uiterste zuidoosten, misschien nog net tegen de 30, maar in onze regio zo'n 26 graden. Lokaal is een buitje mogelijk, maar daar zijn zeker geen grote hoeveelheden. Dus ja, dat zal niks aan de droogte afdoen. In het weekend zie je dan eigenlijk af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Temperaturen denk ik prima, over het algemeen. Op zaterdag 25 graden. Zondag doen we alweer een graadje of twee erbij. Dan zitten we op 27, 28 graden. En als we kijken naar volgende week, begin van de week, ik zet al een beetje. Zo kunnen we eerst dat het dan nog even tijdelijk weer wat warmer wordt. Met temperaturen misschien toch even weer richting de tropische waarde gaan. Maar vanaf vanmiddag volgende week lijkt het erop dat de aangenaam zomer weer wordt met temperaturen over het algemeen. Ja, 5, 6, 27 graden ongeveer. Soms iets lager, soms iets hoger. Maar over het algemeen die hele hoge waarde is niet meer. En daarbij is zo dat vanaf midden volgende week mogelijk een kind buitje kan vallen. Maar ja, grote hoeveelheden worden niet berekend, wat ik al zei. Maar over het algemeen zijn hoge drukgebieden die ons weer bepalen. Kortom, morgen nog weer een hete tropische dag. En ook donderdag zal het waarschijnlijk net nog 30 graden worden bij ons. Maar dan is het van vrijdag dus aangenaam zomer. Wie had het te noemen, en ik denk dat de vakantiehangers daar blij mee zijn.
1: Ja, dat denk ik ook wel. En op de lange termijn is daar al wat zicht op ontwikkelingen, of is het zo onvoorspelbaar op dit moment?
0: Nou, het is een beetje wat ik al zei. Hoge drukgebieden lijken over het algemeen toch een beetje ons weer te gaan bepalen. We zien af en toe dat het wat lage druk boven Scandinavië, maar over het algemeen hoge druk toch in onze buurt. En dat betekent een beetje de positie van een hoge drukgebied. Hebben we de zuidelijke stroming, ja, krijg je heel erg hitte natuurlijk weer, net zoals nu. En hebben we dan meer noordwestelijke stroming, ja, dan krijgen we gematigde temperatuur. Nou ja, maar dat is nog steeds heerlijk zomerweer. Dus kortom, ziet er best goed uit voor de komende week. Ja. Weken moet ik eigenlijk zeggen. En ja, zover we in augustus, zeg maar, tot de derde decade bijna 20 augustus kunnen kijken, ziet het gewoon prima uit eigenlijk. En natuurlijk, er zal eens geen dag tussen zitten dat is een keer verstoord was door een front met wat regen, een paar buien. Over het algemeen blijft de zomer redelijk op peil.
2: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
3: Doreen Bouwman met het NOS-journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie. Radio 794. Nieuws uit de regio.
1: Al ruim 850 inwoners van de gemeente Brummen hebben de vragenlijst over de toekomst van de Meerkmarkt ingevuld. Heeft u dat ook gedaan? Dit is wel het moment. Of je nu wekelijks over de markt loopt of er juist nooit komt, de mening is heel waardevol en belangrijk. Ook horen we graag hoe je denkt over de huidige locatie of eventueel een verplaatsing. Het invullen van een formulier duurt slechts 5 à 10 minuten. En de vragenlijst kan nog tot en met zondag 2 augustus worden ingevuld. En doe dit via www.moventem.nl Brummen. En vanaf maandag 10 augustus vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de IJsseldijk tussen Veessen en Welsum. De werkzaamheden duren naar verwachting 5 weken. Met eventueel een uitloop naar de 31ste augustus. Op diverse plekken worden de weg afgezet en diverse kruisingen ten noorden van de kruising met de Houtweg in de gemeente Epe worden ook afgesloten. De route vanaf Welsum via de IJsseldijk en de Houtdijk richting Epe is dan weer beschikbaar, later op een moment. Kijk voor meer informatie over omleidingsroutes.nl, epe.nl, IJsseldijk. En deze zomer organiseert de Volker Frans weer een gezellig springkussenfestival uit de regio. Het is een evenement vol plezier en avontuur voor de kinderen. En dit vindt plaats op vrijdag 31 juli en zondag 2 augustus. Dan wordt de tuin van de Vrolijke Frans in een waar springfestijn getransformeerd. Kinderen kunnen zich heerlijk uitleven. En van vrijdag tot en met zondag, en dat is dan dagelijks van 10 tot 5. En de intree bedraagt slechts €5 per kind. En voor de ouderen is het gratis, waardoor een betaalbaar dagje uit is voor het hele gezin. En wil je naar de Welsumse kermis, maar je fietsen te ver? Op zaterdagavond 1 augustus en zondag 2 augustus kun je met de discobus. Die heet dan nu dan de Disco Express. Het opstappen kan in Terwolde, in Heerden, in Twello, in Vaassen, Oene en Wapenveld, De Vecht en Epe. Je wordt weer thuisgebracht mits er genoeg aanmeldingen zijn. Dus roep al je vrienden of kennissen op en reserveer je plek en ontvang de informatie via je e-mailbox. Kijk op mijnticket.shop Disco Express Welsum. Je betaalt alleen voor de bus en de intree voor de kermis is gratis.
2: En naar de succesvolle stad. Vorige week gaan we door op de ingeslagen weg. Jazz en more programmeur, maar ook radiomaker Jan Egbert Kieskamp. En ondergetekend hebben handen in één geslagen. Ook de komende weken zal InfoMix het tweede uur in teken staan van Jazz en more in Epe. Jan Egbert gaat in gesprek met optredende artiesten en draait hun muziek. En daar starten wij mee.
3: The best music.
4: It's Moya Morris.
5: Hi, I'm Blue from the band Incognito.
6: Hi, this is Tanita Tikkurin.
7: Hi, this is Joachim Corey.
8: This is Penny Lane.
9: This is Erja Lederen from Helsinki, Finland. And you are listening to The Music Box with Jan Egbert Kieskamp. Trying to surf me.

Dat waren Evelyn and the Groove Movement, de crème de la crème uit de Nederlandse jazz, deed mee op het album dat in 1990 verscheen. Evelyn and the Groove Movement, onder andere met Ben van der Dungen, Jarmo Hoogendijk was er ook één, om er maar een paar te noemen. En Evelien Karels drumde daarvoor bij Candy Dulfer. En inmiddels is ze min of meer spoorloos. Ze doet nog wel wat, maar een reunie van Evelyn and the Groove Movement, dat zit er denk ik niet in. Maar blijven dromen, She's Hot hoorde je op RTV 794. Met dank aan Harry Mulder, die mij maar liefst een uur zendtijd gunt elke week weer om aandacht te besteden aan het mooiste live evenement in Epe, Jazz and More. Afgelopen zaterdag een zeer succesvolle editie gehad met Sabrina Stark en Philip Lasseter. En ook aankomende zaterdag gaan we weer verder. En ik moet trouwens Doris Vosters niet vergeten, want daar begonnen we mee. En aanstaande zaterdag weer twee toppers. Liquid Spirits komen naar Epe, eindelijk op verzoek van veel mensen, 2 jaar geleden al. En ook de favoriete band van onze voorzitter Korakos is aan de beurt. Gina's Band of Blues. Ik ga met beide bands, althans niet met de hele band, maar een aantal mensen bellen. En verder draaien we muziek. We gaan een beetje vooruitkijken. We gaan een beetje terugblikken. De eerste plaat die ik voor je ga draaien na de tune is van New Frequency. Dat is een Nederlandse funkband van Tico Pierhagen. En Tico die speelt dit jaar samen met Zosha El Razi ook op het festival, maar dan weer in een andere bezetting. De single New Frequency met Selena Albright op zang en Frank McComb. De nieuwe single heet Bag of Sugar. En over Selena Albright en New Frequency gesproken, die Tico Pierhagen die is al vaker op het plein geweest met diverse, in diverse bezettingen moet ik zeggen. En Zosha El Razi die was er natuurlijk al veel vaker, onder andere met Susanne Alt. Nu dus de nieuwe New Frequency en Bag of Sugar.

0: En dat was New Frequency met Selina Albright en Frank McComb. Nieuwe single heette Bag of Sugar. En dan gaan we nu toch echt vooruitblikken naar aanstaande zaterdag 1 augustus. De tweede editie van 2026. Jazz and More, gratis toegankelijke festival in Epe Centrum op het Kerkplein. En de eerste band die we aanstaande zaterdag gaan spelen is Liquid Spirits. Althans, een iets aangepaste naam, daar zullen we het zo meteen over hebben. Aan de telefoon heb ik, als het goed is, bassist Manuel Hugas. Manuel, goedenavond. Spreek ik jouw naam goed uit?
1: Ja, Manuel Hugas.
0: Hugas, zeg gewoon.
1: Ja, het is Nederlandser dan je zou denken.
0: Ja, hè? Ja. Ja. Ja. Jij bent bassist bij Liquid Spirits en ook een van de oprichters. Dat is in 2005 volgens mij geweest. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen als band?
1: Nou, het is eigenlijk een band opgericht door Wieboud Burkens, de toetsenist.
0: Ja.
1: En co-producer samen met mij.
0: Ja.
1: Wij hebben het opgericht en... Het heeft verschillende bezettingen gehad, maar Wieboud en ik zijn eigenlijk de enige twee steady factoren, zeg maar.
0: Ja.
1: En we hebben denk ik nu 4 albums opgenomen.
0: Ja.
1: En wij zijn de laatste 2 albums hebben met Ivy Perotti opgenomen. Dat is en sinds die tijd hebben we ook wel iets meer aandacht aan gegeven.
0: Ja.
1: Dus dat is ook wel echt de band die het nu is, zeg maar. Ja. Alleen, ja, we spelen zaterdag met een iets aangepaste versie, zoals je al zei.
0: Ja, ja, misschien kunnen we dat even, zelf uitleggen, wat de reden daarvan is?
1: Ja, nou, dat is eigenlijk een beetje een stomme fout van ons. Dat wij hadden een optie staan op dit festival. Ja. En de toetsenist Wieboud, waar ik het net over had, ja, die is op vakantie.
0: Ja, dat moet ook gebeuren.
1: Ja, dat moet ook gebeuren.
0: Zeker.
1: En nou hebben wij in Jordi Kalsvel, waar ik mee met Candy Wilfer heb gespeeld,
0: ja,
1: hebben we een geweldige vervanger. Maar hij doet ook de sequencer en daar staan alle koordjes op en alle dingen die wij niet live zelf kunnen spelen.
0: Ja.
1: Dus we zijn een beetje genoodzaakt om het in die zin een beetje aan te passen dat we niet de gewone show van Liquid Spirits kunnen doen, maar dat we, nee, de nummers die we gewoon kunnen spelen als band, zeg maar, zonder sequencer en aangevuld met wat covers.
0: Ja, hè, dat had ik gehoord inderdaad, ja. En waar kan ik dan aan denken? Covers van wie?
1: Nou, van Stevie Wonder en Donny Hathaway en toch wel een beetje, ja, muziek waar wij geïnspireerd door zijn. D'Angelo spelen we ook een nummer van, denk,
0: ja,
1: ik.
0: Ja.
1: En dus het ligt wel in de lijn van onze stijl, zeg,
0: ja,
1: maar.
0: Ja, lekker. Nou ja, als je Stevie Wonder speelt, dan heb je mij al heel gauw. Dus wat dat betreft... ja, mooi. Ja. Hebben jullie nog meer... waar zijn jullie door beïnvloed? Of is het allemaal echt heel erg oorspronkelijk wat jullie doen?
1: Ja, dat hoop je natuurlijk. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Wij halen de inspiratie eigenlijk uit logische en misschien minder logische artiesten. Mm-hmm. De logische artiesten zijn natuurlijk Marvin Gaye... Stevie Wonder, D'Angelo, ja, A Tribe Called Quest.
0: Ja.
1: Maar de misschien minder logische zijn ook Weather Report en Miles Davis, John Coltrane.
0: Kijk, ja.
1: Dat soort vrijere, meer jazz georiënteerde artiesten.
0: Ja.
1: En live, we proberen de plaat wel, de albums die we maken en de songs die we maken, die proberen we wel echt te produceren.
0: Mm-hmm.
1: Maar live maken we er toch meer wel een meer een soort samenspel van. En
0: ja,
1: is er meer improvisatie dan op de album, zeg maar.
0: Ja, ja, dus
1: in die zin...
0: Het past dus heel erg bij ons festival Jazz and More, als ik dat zo...
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, dat vind ik ook wel, ja, ja. Hey, jullie hebben inmiddels 4 albums uit, zei je. Heb jij voorkeur voor het opnemen van platen of het live spelen?
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Nee. Ik vind het allebei heel leuk en het zijn 2 verschillende disciplines eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: De platen opnemen, ja, dat proberen we toch. Want je kan natuurlijk gewoon bas, drums, keyboards opnemen en zang.
0: Ja.
1: Maar we proberen toch wel wat creatieve, productionele dingen eraan toe te voegen, zeg maar. Dus
0: ja,
1: dat het echt anders klinkt, dat proberen we te doen. En live proberen we gewoon wel echt meer samen te spelen. En er zit ook veel meer energie in, denk ik.
0: Ja.
1: Dus het is, ik heb niet echt een voorkeur. Ik vind,
0: nee,
1: het allebei heel leuk. En ik vind het vooral leuk om het om de songs te produceren.
0: Ja.
1: Echt met een soort sound mee te geven. En om het live echt gewoon heel levendig te maken. Dus ik vind het echt allebei heel leuk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Hey, en de teksten van jullie, hoe belangrijk zijn die?
1: Ja, die zijn best belangrijk.
0: Ja,
1: Ivan die schrijft alle teksten. Ivan Perotti, onze liedzanger.
0: Mm-hmm.
1: Van de laatste twee albums. En ja, sommige gaan wel over discriminatie en over diversiteit en zo. En sommige gaan over de liefde.
0: Ja.
1: Natuurlijk. Er gaan natuurlijk veel teksten gaan daarover.
0: Ja.
1: Maar ja, die zijn wel belangrijk. We willen toch, vinden het toch wel leuk om niet echt hele standaard inwisselbare teksten te hebben, maar toch om daar ook een beetje te proberen in te onderscheiden. Zeg maar.
0: Ja, snap ik. Hey, wij kijken er heel erg naar uit. Ja, de tijd zit er alweer bijna op, want een uurtje is zo voorbij voor ons. Maar we gaan in ieder geval aan het einde van de show nog een nummer van jullie draaien. En voor nu heb ik gekozen voor Twice as Nice. Kun je daar nog iets over vertellen?
1: Dat is volgens mij een single die hebben we uitgebracht vorig jaar. Staat op ons tweede album, of vierde album eigenlijk, maar tweede album met Ivan. Het heet Let Love Run the Street.
0: Yeah.
1: En het is eigenlijk een soort up-tempo door Earth in the Fire-achtig geïnspireerde song die we hebben opgenomen. En het is een van onze meest commerciële nummers, zeg maar.
0: Het is dat is ook eerlijk gezegd een van de redenen dat ik hem nu ook draag. Het is echt een radionummer ook, vind ik zelf. Ja, dat klopt.
1: Ja, precies.
0: Ja. Zeker. Gaan jullie nog merchandise meenemen? Dat wil zeggen cd's, platen, ik weet niet wat er allemaal is.
1: Ja, dat is wel goed. Ik denk het wel.
0: Ja, hè?
1: Ik heb er een heleboel liggen hier.
0: Nou, ik zou zeggen, neem ze mee.
1: Ja,
0: want we hebben gezien dat als de mensen toch een live band zien, willen ze toch ook wel heel graag echt het de plaat of de fysieke album hebben. Dus
1: snap het.
0: Nou, wij kijken er heel erg naar uit. We gaan luisteren naar Twice as Nice. En ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En graag tot zaterdag.
1: Ja, tuurlijk. Dankjewel. Okay. Jij ook. En tot zaterdag.
0: Doeg.
1: Oké.

Als het een beetje uitkomt met de tijd, hebben we straks ook nog de allernieuwste single van Liquid Spirit. Dat is een beetje afhankelijk van hoe het allemaal loopt vanavond. Want het is live radio, je luistert naar RTV 794, Radio 794 in dit geval. En we gaan even een terugblik doen. Afgelopen zaterdag trapten we af met Doris Foster, die hoor je straks nog. Daarna was Sabrina Stark aan de beurt met een waanzinnig goed optreden. En we sloten afgelopen zaterdag af met de 11-koppige band van Philip Lasseter. En dat was echt een spektakel. Het publiek heeft ervan genoten. Het was hartstikke druk, heel mooi weer en we hebben allemaal genoten. Sabrina Stark, we draaien van haar nieuwe single, die is net uit en die heet Prove Me Wrong.

gaan nog even gewoon door. Maar hij is zo afgelopen, je hoorde Philip Lasseter. Dat was afgelopen zaterdag de spectaculaire afsluiting van de zaterdag op Jazz & More. Gratis toegankelijke festival in Epe. En Philip die zette het plein volledig op zijn kop. En dat deed Sabrina Stark daarvoor ook. Je hoorde haar met Prove Me Wrong. En Doris Vosters die het dag aftrapte, die gaan we straks nog horen. Over het plein op zijn kop zetten. Dat is vorig jaar ook gebeurd. Dat deed Gina met Gina's Band of Blues. We gaan haar bellen, maar eerst is dit Make Me Stay.

0: me go or make me stay. Ik zou eraan toe willen voegen. Or let me come back, want dat is wat Epe absoluut wilde. Aan de telefoon heb ik op dit moment, als het goed is, Gina de Boer van Gina's Band of Blues. Gina, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Hoe is het met je?
1: Nou, goed hoor.
0: Ja, fijn, fijn. Kende je dit nummer nog?
1: Ja, zeker nog.
0: Is lang geleden, toch, of niet?
1: Ja, dat is nog van een van de eerste albums.
0: Ja. Volgens AI is het 1997, want ik moest het ook even opzoeken.
1: Dat zou kunnen, ja.
0: Maar het is een mooi liedje. Gina, welkom in de show. Ja. Hartstikke fijn dat je even tijd voor ons wil maken. Want vorig jaar was jij op Epe Jazz and More. En nou ja, het publiek was nogal enthousiast, vond je ook niet?
1: Het was geweldig.
0: Ja, hè? Ja.
1: Ja. Dus dat was jammer dat er wat dranghekken voor het podium stonden.
0: Ja. Nee, dat snap ik. Ja. Nou ja, we kunnen kijken of we wat. Dat moet. Er moeten dranghekken staan. Want anders dan. Het is wel eens. Ja. De mogelijkheid zit erin dat het anders niet goed gaat. Maar we kunnen even kijken of we eventjes iets kunnen schuiven. Want je wilt het podium in, hè? Begrijp ik.
1: Ik ga altijd met mijn publiek.
0: Ja.
1: Dus.
0: Nou, dat kunnen we wel even.
1: Ja, dus. Maar dat komt wel goed hoor.
0: Zeker, hè?
1: Dat denk ik wel wat op.
0: Ja. Hey, ik zag op jouw website staat. Ik weet niet of je dat zelf bedacht hebt. Jij bent de grande dame met de kolengruisstem.
1: Ja, dat.
0: Wie heeft dat bedacht?
1: Italië,
0: ja.
1: Want, ja, dat komt uit Italië. Ja.
0: Want jij bent in Italië geweest. Je hebt daar ook meegedaan aan een programma. Kun je er iets over vertellen?
1: Nou ja, goed. Ik ben heel populair in Italië.
0: Ja. Zeker.
1: Ja. Nou, weet je, in het kort, ze hebben mij ooit eens gezien dat ik meedeed aan de Voice Senior in Nederland.
0: Ja.
1: En nou, het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar uiteindelijk, omdat ik ook in Italiaanse ben, hebben ze mij benaderd om ook de Voice in Italië te doen.
0: Ja.
1: En nou, dat deed ik, maar dat was midden in coronatijd.
0: Ja.
1: En toen draaiden de drie stoelen, dus ik ging naar de finale. Maar ja, de corona brak uit.
0: Ja.
1: Dus toen hebben ze mij heel tactisch gevraagd of ik opzij wou stappen. Want als ik positief zou testen, dan wisten ze niet waar ze mij moesten laten.
0: Och, jeetje.
1: Ik vind het allemaal best, 8 miljoen kijkers.
0: Ja.
1: Hoppakee.
0: Ja.
1: Maar toen zei ze van, nou, je bent zo leuk om mee te werken en zo geweldig.
0: Yeah.
1: Wij gaan dat goed maken met jou. Nou, uiteindelijk belandde ik dus door dezelfde producent.
0: Yeah.
1: Werd ik gevraagd voor Italy Got Talent.
0: Yeah.
1: Nou, en dat was zo'n gigantisch succes.
0: Yeah.
1: Dat was ook een verhaal apart. Ik zou daar een fake news doen en dit en dat. Maar goed,
0: yeah.
1: Italië is altijd chaos, dus dat ging ook niet zoals gepland. En toen zeiden ze van, nou weet je Gina, dit maken we ook goed met jou. En uiteindelijk werd ik uitgenodigd door Ciappa Cialendi Catch Your Talent. Helemaal een nieuwe show van de RAI. Kostte me moeite tot paard.
0: Ja.
1: Met 1 miljoen kijkers. Ja, en die won ik.
0: Jeetje, wat een verhaal.
1: Ja, die won ik. En dat was zo goed, zo groot.
0: Ja.
1: Dus... En toen werd ik uitgenodigd ook in Nederland bij Carry On Friday, wat hartstikke leuk was.
0: Ja.
1: Ja, en toen kwam ik bij jullie.
0: Echt, want ik, nou ja, dat weet je zelf ook wel. Dat is misschien wel leuk voor de luisteraars ook. Want onze voorzitter Ko Rakkaus, die heeft jou nou echt jaren geleden een keer op een feest gehad, als ik het goed begrepen heb. En die kwam er toen achter van, ja, maar die treedt gewoon weer op. En die moet gewoon op het podium. Ik zei, nou oké, daar ga ik niet tegen in natuurlijk. Dus vandaar, zo is het een beetje gekomen. Hij heeft je ook aangekondigd toen, dus dat was echt hartstikke leuk. Ja.
1: Ja.
0: Ja, want je was een tijdje uit, hè? Ik
1: heb ooit bij Ko een privéfeest gespeeld.
0: Ja, precies, ja, ja.
1: Ja.
0: Want vorig jaar was de band dan net weer samen? Want je bent er een tijdje uit geweest, begreep ik?
1: Ja, ik ben een tijdje heb ik een time-out gehad. Maar dat was privéomstandigheden.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, ik ben vol gas weer aanwezig. Ja. Dus,
0: ja, het doet me een beetje denken aan de Blues Brothers. Putting the band back together. Hè?
1: Ja.
0: Even wat over het repertoire. Je speelt denk ik ook covers.
1: Nee. Breed.
0: Nou, precies. Dat wou ik graag horen, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, het is... Kijk, blues is niet alleen rock, hè. Blues is... Je hebt soul blues, je hebt funk blues, je hebt country blues, je hebt soul blues. Dus ik speel alle facetten van de blues.
0: Ja. En dat doe je
1: en
0: met...
1: Dat doe ik in mijn eigen jasje.
0: Ja, precies. En dat klinkt fantastisch. Ja. En dat doe je met je eigen band. Kun je de mensen even laten weten wie er allemaal in jouw band zitten?
1: Nou, laat ik beginnen bij mijn drummer. Dat is gewoon een werelddrummer.
0: Ja.
1: Zijn vader komt uit de jazz.
0: Oké.
1: Zijn vader is een hele bekende pianist, piano.
0: Ja.
1: Lex Jasper. Nou, dat is zijn vader.
0: Aha.
1: Dan heb ik op de basgitaar, die zijn vader komt ook uit de jazz. Jorma Alkwa. Nou, dan heb ik Klaas Post op gitaar.
0: Ja.
1: Nou, dat is natuurlijk al een legende op zich. Hè? Die zat bij Appie Alders, de AA en de Dokters, de jazzpolitie.
0: Ja.
1: Noem het maar op.
0: Ja.
1: Dus, die speelt gewoon fantastisch.
0: Ja.
1: En, En dan heb ik op toetsen, Peter Kooi. Nou, en dat is dat is gewoon...
0: Ja.
1: Ik heb gewoon vier fantastische muzikanten.
0: Absoluut. Ja, en jouw enthousiasme is aanstekelijk. Dat gaan we allemaal beleven aanstaande zaterdag. Want het wordt een groot feest, denk ik. Ik moet afsluiten, want we hebben nog wat andere dingen die we moeten doen. Uurtjes zo voorbij. Ik heb nog wel een opname klaarstaan. Dat was op jouw eigen verzoek, volgens mij. Dat is een nummer uit, dat heet Life is a Bitch.
1: Ja, en ja dat is... heb ik recentelijk live gespeeld.
0: Ja, precies.
1: Ja, en dat nummer, daar heb mijn fans hebben daar vragen altijd of ik het speel.
0: Aha.
1: Dat is een nummer die heb ik ook helemaal in een eigen jasje gearrangeerd.
0: Ja.
1: Er is eigenlijk geen vrouw die het zingt.
0: Nee.
1: En dat is meestal wat ik opzoek. Ik zoek meestal stukken op wat eigenlijk in principe altijd door mannen wordt gezongen.
0: Ja.
1: En dat zet ik om in de vrouwelijke vorm.
0: Nou, geweldig.
1: Maar dit nummer, daar heb ik wat mee. Want het is heel toepasselijk als je ook naar de tekst luistert.
0: Nou, dat gaan we zeker doen. We gaan er naar luisteren. Ik wil je bedanken voor je tijd. En we kijken heel erg uit naar aanstaande zaterdag. Dan zien we elkaar.
1: Hey, get ready. Put your dancing shoes on.
0: Zo is het maar net. Dankjewel.
1: Joehoe.

0: Dispatch.
1: Zoals Gina zei, met Gina's Band The Blues aanstaande zaterdag. Het zal half zeven, kwart voor zeven zijn dat ze beginnen ongeveer. Ik zeg maar wat. Dit was een opname van vorig jaar opgenomen in Wildervank. Ik wist niet dat het bestond. We gaan nog even terugblikken, want vorige week hadden we natuurlijk Sabrina Stark en Philip Lasseter. Maar we begonnen een uur eerder, want er moet altijd jong talent op het podium, vinden wij. En dat was afgelopen zaterdag Doris Fosters met haar band. En dat deed ze fantastisch. Ze gaat trouwens dit jaar in september ook optreden op Epop Festival. Ook dat gratis festival in Epe. Maar nu een opname van haar eerste album wat ze onlangs uitbracht. De eerste EP. Dit is Doris Fosters met haar band en een eigen nummer. Dat heet Odd Way. So-

In, op het Volplein toen al om 3 uur was dat met haar eigen band, haar eigen muziek. Wat een talent. Jonge muzikanten, onthouden naam Doris Vosters, Jorde Ordway. We gaan nog iets verder vooruitblikken, want 8 augustus staat er een geweldige band op het podium met Carlos Xavier en La Luz. Daar kunnen we een heel verhaal over bedenken. Gaan we niet doen. Het zijn Tico Pierhagen en Zosia El Razi, eerder al vaak op het podium te zien. Maar niet schamen. En dat gaat dus over, laten we zeggen, 1,5 week gebeuren. Er is nog geen materiaal van ze. Er is wel een promo gemaakt waar muziek onder zit. En dat laten we je even horen, want dan heb je vast een beetje een indruk wat je kunt verwachten op Jazz & More in Epe op 8 augustus.

0: wat bij het weer hoort wat we hebben. Dat weten we niet of dat 8 augustus ook gaat gebeuren natuurlijk. Maar laten we er maar van uitgaan. Carlos Xavier en Laluz, oftewel Tycho Pierhagen en Zosha El Razi. 8 augustus en ook op die 8 augustus trouwens Soul Survivor. We gaan tot slot van deze uitzending nog verder terug vooruitkijken. Want we gaan naar de slotdag. En op die slotdag hebben we onder andere Penny Lane. Die komt later ook in de uitzending. Maar ook een vrouw die 30 jaar lang zong met niemand minder dan James Brown, je weet wel, van Sex Machine en al die andere grote hits. Zij zingt en speelt nog steeds met de Funky Divas Revisited onder andere. En ik heb een opname gevonden van haar met James Brown. Het is een prachtige bewerking van de jazz classic Summertime, opgenomen en uitgebracht in 1977. De afsluiter van Jazz and More, vanavond ook, maar zeker ook de hele editie 2060, is voor Martha High.
1: I'm just so disgusted because Mother Nature didn't intend for the things that are happening to happen to us like it's happened. I don't believe that God intended for us to destroy so many beautiful things and take away the beauty that he bestowed upon us.
2: You're right, James. It's a shame the way poverty is going on, pollution, all the destructions.

dat is een spectaculaire afsluiting. Daar zijn we best wel heel trots op. Marta Haai, niet de minste, zij komt naar Nederland. En ze komt naar Epe, het Jazz & More Festival. Aanstaande zaterdag gaan we verder met Liquid Soul Spirit en Gina's Band of Blues. Dus ik hoop jullie allemaal te zien aanstaande zaterdag. Vanaf 4 uur op het plein, de bar is al eerder open. En het is natuurlijk mede mogelijk gemaakt door al die sponsoren en vrijwilligers de hele dag door. Ik wil Harry Mulder bedanken voor de zendtijd. En natuurlijk Dick Wittingen en Gert Roelofs voor de techniek. Straks kun je luisteren naar de mooiste Soul Ballads met Hans Blok op 794. En volgende week ben ik weer terug bij Leven en Welzijn. Tot volgende week en tot zaterdag.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: 7 en 9 uur. Weekend Beats hier bij Radio 794.
1: Hey, hey, goedemiddag allemaal. Je luistert naar Weekend Beats op jouw favoriete zender Radio 794. Ik ben Richard en DJ voor vanavond, klaar om jouw zaterdagavond net dat beetje extra vibe te geven. Verwacht de lekkerste beats, de heetste nieuwe tracks, de classics die je vergeten was. Vandaag zonder Patrick, want die heeft nog even vakantie. Misschien dat we hem bellen om 7:30. Verder geen TikTok-toppers, want ook Joost is op vakantie. Vanaf volgende week zijn ze er weer. Goed, voor nu een non-stop muzieklijst voor vanavond. Ik beloof je dat het een mooie lijst gaat worden. Deze week beginnen we langzaam en eindigen in het tweede uur met een flinke beat. Ik ben Richard, de AI-assistent van Patrick. En

Dan start je vanavond met de nummer 1 uit de top 2000-lijst. Bohemian Rhapsody van Queen. En eindigen met Guns N' Roses. Tussendoor alle toppers van de jaren 80 en 90. Zoals de Pianoman van Billy Joel als Black van Pearl Jam. Heel veel luisterplezier.

0: Ja hoor, mensen, je luistert naar Weekend Beats hier op Radio 7-9. En nee, ik zit hier niet alleen. Althans, figuurlijk niet, want aan de lijn hebben we een bekende stem. Of nou ja, wat er nog over is van die stem na 3 cocktails en te veel zon. Patrick, onze programmamaker, live vanaf zijn welverdiende vakantie. Patrick, hoor je mij?
1: Hola, amigo. Ja, natuurlijk. Ik hoor je heel goed. Ik sluit het dankje wel met een oog op mijn tenen in het zand. En hier is het, hoe zou ik het zeggen, zeer onproductief eigenlijk.
0: Heerlijk. Waar zit je precies, Pat? De luisteraars willen weten waar je uithangt terwijl wij hier onze regenjassen weer uit de kast trekken.
1: Ik zit op een strandje in Spanje, een heel klein dorpje. En de grootste activiteit hier is het kijken hoe langzaam de ijsjes smelten. Want er zie je bloed, zoals ik het heet. En zelfs de meeuwen zijn niet met pensioen.
0: Dat klinkt alsof je daar grondig onderzoek doet naar ontspanning. Wat mis je het meest van de studio?
1: Ja, nou kijk, eigenlijk het koffiezetapparaat. Jouw betoverende stem natuurlijk, Ries. Want eerlijk, ik mis het lampje dat altijd on-air zegt. En hier is het gewoon altijd off.
0: Ja, dat lampje geeft toch een soort doel aan je leven. Hè? Maar vertel eens, heb je al rare dingen meegemaakt daar?
1: Nou, ik dacht een siesta te doen in mijn hangmat, maar het bleek de waslijn te zijn van de buren. Ik heb 10 minuten met een theedoek liggen slapen en dat is best wel zacht eigenlijk trouwens. Dat was wel lekker.
0: Dat is meteen je eerste hotelreview. 2 sterren, 0 hangmatten, maar uitstekende handdoekenservice.
1: Ja, precies. En ik heb gisteren per ongeluk een karaoke-wedstrijd, jij zult niet geloven, gewonnen. Met een Spaanse versie van André Hazes. En ze denken nu dat ik hier een beroemdheid ben.
0: Fantastisch. Dus je komt straks terug als lokale legde?
1: Legde? Nou, zeg maar gewoon een legende. En als ik ooit terug mag, ja, de burgemeester heeft me vanmorgen een vers pakje koffie hier gebracht. En ik denk dat ik nu een functie heb.
0: Nou, Pat, genieten van daar. Wij houden het hier draaiende. Of nou ja, we doen alsof. Laat de zon maar extra voor je schijnen. Want wij hebben hier alleen de gloed van de mengtafel.
1: Ja, dankjewel, maatje. En doe de luisteraar de groeten van mij. Zeg maar dat ik hem meer mis dan mijn zonnebrand. En hier in dit land zegt dat heel veel.
0: Dat zeg ik zeker. Patrick, onze man in het zuiden. Geniet, rust uit en tot snel. En wij gaan gewoon door met nog meer zomerse beats.
1: Adios, amigo.
2: Weekend Beach, jouw weekend, jouw muziek.
0: Hier komt ie. De enige echte Boudewijn de Groot met zijn klassieker Avond Alleen op Weekend Beats, Radio 794.
3: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet.

Dat zijn ze weer. Een hele lijst met toppiets. Wat je gemist hebt als je het laatste half uur hebt ingeschakeld... is het interview met dit programmamaker Patrick. Hij geniet van zijn vakantie en is volgende week weer terug. Het volgende uur gaat het tempo omhoog en hoor je een aantal clubbeats voorbij komen. Tot zo na 8 uur.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko proberen te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgeleid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: book your blues.
1: Jones, need a thing.
0: Pop je blues, een programma met popmuziek, jazz, blues en aanverwante stromingen. Na het nieuws van 7 uur, rock'n'roll, blues en jazz. In het programma heb ik muziek uit 2026, 2016 en 2005. Muziek uit de jaren 90, de jaren 80 en de jaren 70. De playlist kun je vinden op rtv794.nl onder het item op Radio TV. Ik begin met Kurt Urban.

De Nieuw-Zeelandse zanger en liedjeschrijver Keith Urban kreeg een ster in de Music City Walk of Fame in Nashville. Nu zijn 14e album uit Flow State en daarvan hoorde je We Go Back met Michael McDonald. De Britse band Hard Five werd bekend na het uitbrengen van de eerste album Stars of CCTV. Hard Five wordt in 2002 opgericht door de vier bandleden Richard Archer, Ross Phillips, Kaya Stevens en Steve Camp. Al snel raakt de band in de Londense indie rock scene bekend van de vierde album Sweeting Someone Else Fever, Looking for Fun. 20.

Part 5, Looking for Fun. De Nederlandse zangeres en liedjeschrijver Celine Kaido gaat regelmatig op tournee met een begeleidingsband in zalen van de Nederlandse poppodia, zoals Tivoli, Vredenburg, Paradiso. Ook zoals op met kleinere bezetting in de kleine zaal van het Concertgebouw. Van de vijfde studioalbum, Panacea, Women,

Selena Kyle, Woman. De eerste indie rockband afkomstig is uit Toronto, The Broken Social Scene. Telt in zijn volledige bezitting 17 leden die afkomstig zijn uit verschillende andere bands. Van de vijfde album, Remember the Humans, daarvan hoorde Cole. Het album verscheen 9 jaar na hun vorige album.

Broken social scene, toch al. De Nieuw-Zeelandse zangeres, liedjesschrijfster Aldous Harding, staat bekend om haar eigenzinnige theatrale optredens en haar vormveranderde stem van haar vijfde album, Train on the Island. If Lady Does It,

Aldous Harding, If Lady, Dills It. De Avett Brothers, 13 albums uitgebracht vanaf 2002. Ze spelen folk en bluegrass, geïnspireerde muziek. Gemixt met rock en soul van een album uit 2016, True Sadness. Waar dat op slaat, zeker niet op hun muziek. Ain't No Man.

Brothers Ain't No Men. Rick Astley heeft in 2016 een prima album uitgebracht. In dat jaar werd hij 50 en zeker een goede reden om een nieuw album te maken. Het was een 7e, 50 zo heet het album. En dat was niet echt verrassend. De muziek des te meer. Angels on my side. Sometimes.

Rick Astley, Angels on My Side. Het derde album vandaag is direct verschenen in 2005. All Systems Go, zo heet die plaats, stuk in de middel.

We hoorden daar de Stuck in the Middle van het vijfde album van de Stereophonics met de zanger Kelly Jones met zijn schrapende, schorre stem. Alle liedjes zijn van zijn hand. Het album is zeker een spraakmakende titel meegekregen, maar wellicht zijn er ook nog andere dingen in het leven. Language, Sex, Violence, Other. En daarvan hoor je Brother

0: En bij de Stereophonics is het 10 minuten overal 7 geworden. Je luistert naar RTV 794. Je luistert naar...
1: Pop, ja, blues.
2: Jan Nederveen.
0: De 90er jaren in Pop, ja, blues. Een energiek en melodieus melancholiek trio uit de buurt van Boston, Buffalo Tom. In 1998 bracht ze hun 6e album uit, Smitten. Zeker een prima album. In hitsieke nummer 38. Je hoort Rachel

Buffalo Tom Rachel. Een eigenzinnige gitaargroep uit Rhode Island, The Throwing Music. De groep drijft op het talent van zangeres Kirsten Hertz, die al vanaf haar 14e jaar liedjes schrijft. De plaat die in 1995 verscheen was University, en daarvan Surf Cowboy.

0: De 80er jaren in Popje Blues.
1: Phil Collins heeft tientallen hits in ons land gehad. Zijn 12e hitnotering had hij met het liedje Groovy Kind of Love 12 weken genoteerd en een...
2: Een oude nummer 1 hit in... Popja Blues.

1944 kwam er een singeltje uit van de Pugh Brothers Cars met zanger Robert King, You Mighty Think. Geen notering.

0: de 70er jaren in Popje Blues.
1: Acht hitnoteringen gehad in de jaren 70, The Brotherhood of Man. In 1977 was het Highway of Man goed voor de nummer 15, 7 weken genoteerd.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
2: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk dat je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
1: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
3: Het OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
1: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

De grootste hits van de Canadese doo-wop-groep Crocus, Sea Boom uit 1954. Maar dat was niet hun enige single. Ze hebben er zo'n 40 uitgebracht. Uit 1955, Gumdrop, in Billboard nummer 10.

Crooked John Drop. In 1960 verschenen dit de langspelen van Cliff Richard. De eerste twee waren in 1959 verschenen. Cliff en Cliff Things. In tegenstelling tot wat veel gebeurde in die tijd waren de LP's van Cliff Richard geen verzameling van singles. Maar stonden er vooral nummers op die nooit op singles zouden verschijnen. Zoals deze, I'm Gonna Get You.

I'm gonna get you, Cliff Richard. Halverwege de jaren 50 zong Wanda Jackson voornaam country. Maar met het uitbrengen van de rock'n'roll stond dat vooral op haar repertoire. En met de dijk van de stem geen enkel probleem. Grootste succes, Let's Have a Party. De meeste liedjes die ze opnam waren covers, zoals deze van Little Richard, Slippin' and Slidin'. Dat liedje staat op de LP Right or Wrong uit 1961.

tijd voor Blues in Popje Blues. Als schoolmeisje zong Grain Duffy in het plaatselijke koor en ook in de familieband met haar zussen. Omdat ze thuis geen televisie hadden toen ze nog jong waren, liet haar moeder hen in plaats daarvan een platenspeler kopen, waarop ze allemaal werden aangemoedigd om op een verjaardag en met kerstmis een plaat te kopen. Later werd ze sessiezangeres met verschillende bands in Italië en Frankrijk. Nu een nieuw album van haar uitgekomen, What Am I Supposed to Do? Call That Give It Up.

Brian Duffy, called ook even Fit Up. Zanger en harmonica-speler Stephen Trox draait al sinds 1994 mee in het bluescircuit. Zo was hij jarenlang de frontman van de Belgische bluesformatie Fleet Bourbon. In januari 2016 verscheen zijn eerste soloalbum Nice and Grease, met daarop zelf geschreven liedjes. Voor de opnames trok Stephen naar de vermaarde Greaseland Studios in Californië. En daar neemt hij met een aantal prima bluesmuzikanten een album op. En daarvan Wanna Sleep.

Stephen Troch won at Sleep. Living Blues Magazine noemde C.C. Bronson een artiest om in de gaten te houden. Ze is een prima blueszangeres en laat ze ook zeker horen op het album Bluesarella uit 2011. Pure muziek, pure blues, I can't deal.

CC Bronson aankant Deal. In 2010 verscheen het album van Eric Clapton. En het is vooral een bluesalbum. En dat is ook wel wat je van hem verwacht. Maar het is niet zomaar een album, maar gewoon een van zijn beste die hij ooit gemaakt heeft. Echt terug naar de roots. And Somebody Thinks You're Wonderful.

Eric Clapton, When Somebody Thinks You're Wonderful. Wonnie Brooks uit 1975 met Sweet Home Chicago. Je hoort verder Hubert Sumlin, gitaar, Little Mac Simmons harmonica, Will Meadon piano, Dave Meyers bas, Fred Below van het album Reconsider Baby.

Wanda Brooks, Reconsider, Baby. In 1965 komt er een nieuw album uit van Otis Rus, Cold Day in Hell. Op deze plaats hoor je straks spelen Al Block en gitarist Joe Jung. Mean Old World.

Oh, Tess Russ, Mean Old World. Julia Lee heeft ze voor het uitzoeken haar boyfriend, zochten de begeleiders van haar. Ik denk een opname uit 1957, King Size Papa.

Count Basie was een Amerikaanse jazzpianist, organist, big bandleider en zelf benoemd Count of Jazz. Tot zijn bekendste nummers waren One O'Clock Jump, Jumping at the Woodside. Bugle Blues stond uit 1945.

Count van Basie en Bugle Blues. In 1956 bracht de Noord-Saxofonist Sonny Rollins het album Tenor Madness uit. Van het album draai ik mijn Reverie met Red Garland piano, Paul Simmons bass, Philly Joe Jones drums.

Sonny Rollins, My Reverie. Een grote trompetist is de Amerikaanse Jeremy Peltz. Hij speelde op diverse albums in diverse formatie. In 2006 formeerde hij een nieuw quintet, het Power Quintet. Je kunt geruststellen, het is een all-star quintet. Met Danny Gretzett, piano, Steve Nelson, vibrafoon, Peter Westington, bass, Bill Stewart, drums. Van het album High Art, Tincture.

our quintet tincture. Drummer Gregory Hutchinson is een buitengewoon getalenteerde muzikant, bekend om zijn kunstzinnige, maar tegelijkertijd ook swingende stijl. Als lid van de band van trompetist Roy Hargrove in de jaren 90 groeide hij al snel op tot een van de meest gevraagde sessiemusici van zijn generatie en speelde hij met veteranen als opkomende sterren. Geïnspireerd door de medale fusiewerken van Miles Davis bracht hij in 2026 Kind of Now, The Pulse of Miles Davis uit. En van het album draai ik Black Comedy.

0: Ja, blues.
1: Jan Nederveen.
2: Popje Blues is het programma van de RTV 794. Informatie over Popje Blues. Je kunt het vinden op de site. En kun je ook via de site naar Popje Blues luisteren. Bezoeken, suggesties. Je wilt nog iets horen. Je kunt mailen naar Popje Blues. apenstaartje@gmail.com. Volgende week weer een Popje Blues. De playlist staat vanaf morgen op de site. Onder het item op Radio TV. Heel mooi weekend. Genieten van dag.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
1: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
3: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
1: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

over de Flashback Radio Show. Met een track van Scritti Politti. En dit was van het album Cupid and Strike. Het album is opnieuw uitgebracht in een deluxe uitvoering. En vandaag hoorde je een dance track van Lover to Fall in de Flashback Radio Show. En dit was muziek die vroeger natuurlijk typisch hoorde op Radio Luxemburg. The Great 208 met bijbehorende AM-feetgeluid.

Goed dat je luistert. De Flashback Radio Show. Je hoorde de Schoolboys Burning Up. Gevolgd door de Let's Funk van die Allure Bell Project. Hier in de Flashback Show. We gaan even terug naar het vorige jaar met Revolution When the Moon Shines.

was 1982 in de Flashback Radio Show. Finesse en Feel It. 1982 dus. Ja, en dan had je van die mensen die stonden aan je hekje. Hey man, draai eens een soulplaat. Oké, een nieuwe plaat. Jeff Washington, hier is Sweet Bessie May.

altijd goed advies. Kijk eens naar jezelf. Elton Edwards en Don't Judge Me. Daarmee komen we aan het einde van uur 1 van de Flashback Radio Show. Blijf lekker luisteren. Straks nog een uur.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
2: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat de migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren. Omdat als je dat doet, je gewoon teruggestuurd wordt.
1: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is niet nodig, volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
3: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
4: the World Cup? No, I never spoke to him.
5: Mr. President.
1: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Kenny B hoorde je in de Flashback Radio Show. Until I Know Better, een nieuwe track. En dit is ook een nieuwe track van Malcolm Strachan. En Let Love Lead the Way. Lekker jazzy. Luister mee in de Flashback Radio Show.

zeg, ja hoor, prettig plaatje van Mother's Favorite Child. En This Is Love, je hoort het vandaag in de Flashback Show. Wat ook een prettig nummertje is, is deze van The System uit de jaren 80. En die is Don't Disturb the Groove.

Je hoorde de heren van de System en Don't Disturb the Groove. Nou, je kent het al, dan ben je in gesprek. En dan is iemand er niet mee eens en die zegt dan van... dan is de toon zeg maar meteen gezet. En dat geldt ook voor dit liedje. Hier is Nate Jones met deze track. Set the Tone 2026.

De feeling, het gaat natuurlijk om het gevoel. Ja. Zo gaan we naar het einde van de show. Ik bedank je alvast voor het luisteren. Spreek je graag volgende week opnieuw. Hier is Opa's featuring Ray Hayden. En het is allemaal jouw schuld. It's all because of you.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
2: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
1: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Het doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
3: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
1: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: tijd zou komen dat je niets voor lief kan nemen. En dat het vreemder is dan dromen, ook al gaat het zo vanzelf.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Er lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.